In een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog, lokaal kan mist ontstaan, het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

happy to be here with you.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan, minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Je ne te comprends pas.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom bij uw lokale omroep Elburg. Vanmorgen zijn in de studio Jan en Leni van den Berg en wij vinden het weer fijn dat wij deze zondag samen met u mogen gaan beginnen. Wat hebben wij voor u deze ochtend op de planning staan? We gaan zo dadelijk beginnen met een paar mooie liederen. Ik heb natuurlijk ook een gedicht meegenomen wat ik graag met u wil delen. En natuurlijk hebben we ook de kerkdienst van deze zondagmorgen voor u. En deze wordt verzorgd door de Elemkerk op het Harde en de voorganger is dominee A.J. Post. U krijgt straks nog even een beetje de orde van dienst van mij. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, gaan we natuurlijk luisteren naar een lied.

Ja, ik heb een gedicht meegenomen en dat gaat eigenlijk over dat je mag hopen en vertrouwen op onze Heere God. Ze leerde rusten in zijn woorden. Ze leerde buigen in geloof. Want elke wonde in haar leven brengt haar dichter bij de hoop. Ze leerde wachten in het zwijgen, waar zijn stem haar zacht herstelt. Want in de stilte van het missen wordt haar hart opnieuw gesterkt. Ze leerde leven in vertrouwen, niet meer drijvend op haar eigen kracht. Want zelfs in wat zij niet begrijpt, houdt hij getrouw de wacht. Ze leerde loslaten wat haar bond, angst en zorgen stuk voor stuk. Want zij geeft ze in zijn handen en wordt gedragen door zijn juk. Nu loopt zij door de dagen, gedragen, maar niet alleen. Want waar haar weg zich buigt in pijn, zijn zijn armen om haar heen.

Mijn volgende gedicht, wat ik met u wil delen, staat boven kort gebed. Heer, ik heb u zo nodig. Ga iedere dag met mij mee. Maak mij opmerkzaam voor al wat u geeft. Beschermt u mijn lichaam, maak het krachtig en sterk. Zegen mijn handen wanneer ik voor u werk. Wilt u mijn stem zijn als ik namens u spreek? Verlicht mijn verstand met uw heilige geest. Vergroot mijn gebied, Heer. Breng mij tot uw doel. Jezus, ga met me mee bij elke stap die ik doe. En mocht ik verdwalen, breng mij dan weer terug in de hand van uw Vader, want daar vind ik rust.

Ja, luisteraars, we gaan zo dadelijk overschakelen naar de Elumkerk op het Harde, van waaruit de kerkdienst van deze ochtend wordt verzorgd. Ik heb even de orde van dienst voor u. De voorzang is Psalm 43, vers 3 en 4. Dan Votum en Groet. Zingen op toonhoogte 379, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Dan komt de wetslezing. Daarna gaan we zingen Psalm 119, vers 53 en 80, gevolgd door het gebed. En de schriftlezing deze morgen is uit Handelingen 9, de versen 36 tot en met 43. Daarna wordt er gezongen Psalm 30, vers 1, 2 en 8, gevolgd door de preek. Petrus en Tabitha zingen Psalm 97, vers 7, dankgebed en de voorbeden. Dan gaan ze zingen op toonhoogte 385, maak ons tot een stralend licht. Daarna volgt de zegen en als laatste wordt gezongen op toonhoogte 298, u die mij geschapen hebt. Wij wensen u een hele gezegende dienst toe.

Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst, waarin voorgaat onze eigen predikant dominee A.J. Post. Deze dienst staat in het teken van het thema school, kerk en gezin. Er wordt ook uitgezonden via de lokale omroep. Van harte welkom aan al de luisteraars die via de radio meeluisteren. De kerkenraad heeft voor u de volgende mededeling. Er zijn twee berichten van overlijden. Donderdag 24 september is op de leeftijd van 78 jaar door de heren uit het leven weggenomen mevrouw Ali van Klompenburg van de Streek. De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op maandag 28 september om 2:00 in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de Bovenweg. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Er is gelegenheid tot condoleren voorafgaande aan de dienst van 1:30 tot 2:50. Op vrijdag 25 september is op de leeftijd van 58 jaar door de heren uit het leven weggenomen mevrouw Dia Bos. De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op vrijdag 2 oktober om 1:00 hier in Elim. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Er is gelegenheid tot condoleren voorafgaande aan de dienst van 12:00 tot 1:15. We zullen mevrouw Ali van Klompenburg en Dia Bos volgende week zondag herdenken. We dragen de rouwdragende families op in uw voorbeden. Zieken. De heer Dries Schuurman, Dennenweg 20, werd opgenomen in Isala te Zwolle en kwam weer thuis. De heer Gerrit Morren, Koekoeksweg 19 en mevrouw Diana Bos, Mergelstraat 35, kwamen beide na een operatie uit het ziekenhuis weer thuis. De heer Jan Bolhuis, Vaarbekerweg 12, verblijft nog in het Sint-Jansdal ziekenhuis te Harderwijk. Collecten in deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst. De tweede collecte is voor de diaconie met als bestemming de ondersteuning van de familie Mehmet. En de derde collecte is de energiecollecte. Als voorzang zingen we Psalm 43, vers 3 en 4. En de kerkenraad wenst u allen, of u nu hier bent of op andere wijze met ons verbonden, een gezegende dienst.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is van generatie op generatie en tot in eeuwigheid. En die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zijn er voor u en voor jou. Van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. In de schoolkerkgezin themaweek gaat het over het thema spot aan, laat je licht schijnen. Nou, als er één is die zijn licht laat schijnen in deze duistere wereld, dan is het God. Hij heeft zijn Zoon, Jezus, als het licht der wereld naar de wereld gezonden. En in zijn licht zijn wij vanochtend hier bij elkaar. En ik wil ook hem in het middelpunt zetten. We hebben er ook om gezongen, zojuist al met Psalm 43. Zend Heere uw licht en waarheid naar ons neer. En we gaan nu ook een lied uit op toonhoogte zingen. Heer, laat uw licht en uw liefde schijnen, want waar u bent zal de nacht verdwijnen. We zingen op toonhoogte 379 met begeleiding van onze eigen muziekgroep.

0: We gaan luisteren naar de 10 geboden van de Heere onze God. Die zullen worden voorgelezen door twee kinderen, door Sarah en door Boas. Ik heb jullie voor de dienst al even gezien, daar zijn jullie. En nadat Sarah en Boas de 10 geboden hebben voorgelezen, zingen wij Psalm 119, vers 53 en vers 80. En vers 80 is onze leerpsalm. Volgens mij mag Sarah beginnen, of niet? Ja? Zullen we dat dan maar doen? Goed zo. Ja. Ik ga het maar zo.
1: De 10 woorden. En God sprak: hoor mijn woorden. Ik ben uw God alleen. Kiest u geen andere goden, want naast mij is er geen. Maak nooit gesneden beelden, die vertrouwd verheert. Dat doet u iets wat kwaad is en dat mijn woord ze niet leert. Let heel goed op uw woorden, misbruik mijn naam dus niet. Want vloeken van veel mensen bezorgt mij veel verdriet. Zondag is een rustdag, dan gaat u naar de kerk. Om luisterend, zingend, biddend te rusten van uw werk. Uw vader en uw moeder ontvingt u uit mijn hand. Bewijs hun trouw en liefde. Zorg ervoor dat een goede band.
2: Haat, nijd, geweld en afgunst. Uw woord of daad betoond zijn gruwelijk in mijn ogen. Ik ben waar liefde woont. Uw lichaam is een tempel van God, van uw God. En wie die zelf ontheiligt, let niet op mij. Gebod. Wie neemt wat niet van hem is, een dief die dat doet. Het geeft niet of het groot is of klein is, misken een ander goed. Vertel de goede zaken, maar niemand stiekem zwart. Want liegen en bedreigen treft mij diep in mijn hart. Wees blij met alle dingen die verwarren, niet telkens meer. Gunt ook iets aan de ander. Zo spreekt uw God, uw Heer.
0: Nou, keurig gedaan. Mijn complimenten. Dank jullie wel. En wij gaan nu twee versen uit Psalm 119 met elkaar zingen.

0: We gaan zo uit de Bijbel lezen. De verkondiging van het evangelie mag klinken. Ik mag jullie opnieuw vertellen wie de Heere God voor ons mensen wil zijn en wat Hij van ons vraagt. Maar zullen we eerst dan met elkaar bidden of God aanwezig wil zijn, zoals we het ook hebben gezongen met zijn Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, in ons midden. Laat ons bidden. Heere onze God, U hebt het gezegd bij de schepping van de wereld. Laat er licht zijn. En er was licht. U bent zelf een en al licht. In U wordt geen duisternis gevonden. En waar zouden we zijn zonder U, zonder uw licht? Licht betekent warmte, betekent leven, betekent liefde. En als u maar een enkel moment uzelf terug zou trekken, wij zouden vergaan in duisternis, in de dood. Heere Jezus, u bent naar deze wereld gekomen, want die wereld die zo goed gemaakt werd, is in zonde gevallen. Duisternis en dood hebben de kop weer opgestoken. En daar ondervinden we allemaal de last van. Het zit ook in onszelf, die zonde. Maar u kwam naar deze wereld als Zoon van God, als Redder, als het licht der wereld. En u schijnt in onze duisternis. U hebt zelf ervaren wat het was, die duisternis. We denken aan Gethsemane, die donkere nacht. We denken aan die uren van duisternis toen u aan het kruis hing. Daar was geen licht. Maar ook in die duisternis hebt u uw hemelse God en Vader, onze God en Vader, geëerd. U deed het voor ons. En zo hebt u laten zien sterker te zijn dan de duisternis. Alleen het licht kan de duisternis uitdrijven. U bent het licht der wereld. En we zeggen u dank dat u centraal mag staan in deze dienst. En geef ook dat u werkelijk centraal zult staan. En we vragen u, Heere Jezus, als de gekruisigde en opgestane Heere, schijn met uw vriendelijk, genadig, vredig licht over onze levens. Dat bidden we in bijzonder voor de kinderen. Dat ze mogen ontdekken dat zonder u ze nog in de duisternis leven. Maar geef ze boven al die ervaring dat uw licht over hen schijnt en mogen weten. Hij is de Redder. En dat ze zich aan Jezus toewijden. Wilt u juist ook bij de kinderen bekering en geloof geven. En dat ze veel van de Heere Jezus houden. Omdat Hij allereerst nog veel meer van hen ook houdt. Heere, help ons allen om in het licht, om met Jezus te wandelen. Heere, uit onszelf hebben we dat licht niet. Maar schijn over onze levens, dat we als een reflector uw licht mogen weerkaatsen in deze donkere en duistere wereld. Heere, dat u de krachtbron van ons doen en laten bent. En dat wij niets liever willen en wensen dan leven tot eer van u, gericht op u en getuigen zijn van wie u bent. Heere, dat we zo een lichtje mogen zijn op de plek waar u ons plaatst. Vergeef onze zonden. Wees in ons midden. U bent het licht. Wees aanwezig en schijn over ons. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Nou, ik was hier maar even blijven staan, want dan denk ik, Eva en Lieke gaan met ons Handelingen 9 lezen, een aantal versen. Kan ik hen ook even begeleiden? Lieke is hier vooraan. En waar is Eva? Die zat links. Ja, die had ik ook gezien. Jullie lezen met ons Handelingen 9, vers 36 tot 43 over Tabitha en Petrus. Twee mensen die ook het licht van Christus verspreiden. Jij begint, hè? Jij begint Handelingen 9, vers 36. Ga maar, Eva.
1: En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was. Wat vertaald Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lydda vlak bij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, 2 mannen naar hem toe. Die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hem mee. En toen hij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal.
2: En alle weduwen stonden bij hem terwijl ze huilden en onder de bovenkleding toonden ze die Dorcas gemaakt had toen ze nog bij hen was. Maar nadat Petrus alle naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open. En zodra zij Petrus zag, ging ze overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. En hij riep de heilige en de weduwe en plaatselijk hier leven voor hen. En dit werk bekend in heel Joppe en velen geloofden in de Heere. En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppe bleef bij een zekere Simon en een looier.
0: Yes. Bedankt. En wat zeggen we dan altijd als het woord van God heeft geklonken? Zalig ben je als je het woord van God hoort en bewaart in je hart en er ook uit leeft. Halleluja. Dank jullie wel, dames. Wanneer was het? Ik kijk even naar de kinderen van groep 1, 2, 3, 4. Wanneer was ik bij jullie op school? Ik ben het alweer vergeten. Dinsdag, hè? Toen was ik op het sterrenlicht en op de parel. En toen had ik iets bij me. Ik had iets bij me, namelijk een lamp. Ja. Het is een looplamp. Die kun je ergens ophangen. En vind je het een mooie lamp? Vind je het mooi, Bo? Ja, hè? Ja. Alleen, hij geeft geen... Hij geeft geen licht. Ja, kijk, ik moet er van alles mee doen, hè? Ik kan hem nou wel ergens ophangen, maar ja, dan hangt die lamp daar een beetje lamp te zijn, maar... Hij verspreidt geen licht, hè? Nee. Wat moet ik nou doen? In het stopcontact. Ik moet hem ergens ophangen. Zie jij al een stopcontact? Dan moet ik zo even bij jou komen. Vinden jullie dat hij hier goed hangt? Gaat dat? Zo? Even zo, ja? Ja, en nou? Indy, zie jij... Heb je daar een stopcontact? Ja. Jij ziet er een. Oh, zit er daar een? Nou, hier. Kijk ik of het goed gaat met het draadje. Oh, even zo. Gaat dat goed? Kun jij erbij? Kun jij er niet bij? Gaat blijkbaar niet zomaar. Zou die er komen? En? Ik zie het niet, hè? Hij geeft licht. Ja. Ergens zit hier een heel mooi en waardevol beeld in. En dat heb ik tegen de kleuters al gezegd op school. Ik zeg nou tegen u allemaal... Hier zit een hele waardevolle les in voor ons. Wij zijn allemaal bedoeld om te leven als een lampje. Als een licht in deze wereld. Maar van onszelf verspreiden we geen licht. Er is iets om over na te denken. En dat komt door de zondeval. Doordat we buiten het paradijs leven... En de verbinding met God verbroken hebben. Maar gelukkig is dat niet het hele verhaal. Verre van dat. Christus is het licht. Ook voor ons. God is licht. Hij heeft zijn zoon gezonden. Christus is het licht der wereld. En wanneer wij in verbinding, kijk hier gaat hij, dat is een beeld voor het geloof, dit draad, in verbinding zijn met de lichtbron die God zelf is, geven wij weer licht. En we hebben net gehoord over Petrus en over Tabitha. Dat zijn mensen. Zij leven met God. En de een is een apostel, de ander is een belangrijke vrouw in de gemeente. Dat doet er dan niet eens zoveel toe. Al die verschillen, dat mag ook. Die verschillen moeten er ook zijn. Maar zij willen op de plek waar zij zijn het licht van Christus verspreiden. En dat gebeurt als je verbonden bent door het geloof met God. En die vraag mogen wij onszelf stellen. Vandaag zitten we allemaal hier in het licht. De lampen schijnen, maar ik bedoel het ook op een andere manier. Hier wordt Christus verkondigd. We mogen in zijn nabijheid komen. En dan is de oproep: geef je leven over aan hem. Beleid dat je zelf het licht niet hebt en bent, maar dat hij het is. Je ontvangt vergeving en hij zal met zijn licht over jouw leven stralen. En dan mag jij ook, als deze looplamp, het licht van Christus verspreiden in de wereld. Goed, en dan mag je het licht brengen bij die mensen die in duisternis zitten, die het moeilijk hebben. Dan mag je iets van Christus laten zien. Nou, dat wilde ik even tegen jullie zeggen. Dit voorbeeld van die lamp. Zal ik hem laten hangen, Albert? Want jij bent de ouderling van dienst. Jij moet hier straks nog langs lopen. Zal ik hem aanlaten? Oké. Wij zingen Psalm 30, vers 1, 2 en 8. Psalm 30, vers 1, 2 en 8. In antwoord op de schriftlezing ter voorbereiding op de verkondiging van het evangelie.

Na de preek zingen wij Psalm 97, vers 7. En ook daar gaat het over God die het licht is en ook licht laat schijnen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. En hij verspreidt dat, ook bij mensen die in smarten zijn, die in verdriet zijn. En God geeft daar licht en leven. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. In Joppe woont een vrouw. Ze heet Tabitha. Ze is een volgeling van de Heere Jezus. Tabitha houdt veel van de Heere God. En van Jezus. Ze heeft eens het evangelie gehoord. En ze gelooft het. Wat Tabitha daar doet in Joppe, en straks ook Petrus, als hij na haar overlijden bij haar is, is dit. Tabitha en straks ook Petrus, ze laten zien wie de Heer Jezus Christus is. Hij is het licht der wereld. Ze laten zien, ze willen laten zien wie de Heer Jezus Christus is. De machtige overwinnaar van de dood. De zaligmaker van zondaren. Tabitha, Petrus, ze verspreiden niet hun eigen licht. Het is zijn licht wat over hen komt. Het is zijn licht wat door hen heen schijnt. Maar vandaag kijken we naar Tabitha en Petrus. Petrus, hij is een bekende apostel. Tabitha, minder bekend, maar wel een hele belangrijke vrouw in de gemeente daar in Joppe. Ze heeft het evangelie gehoord, ze is tot geloof gekomen, ze is door Christus ingewonnen. En ze wil nu leven tot eer van God. Ze wil een spiegel van Christus zijn. En daar moet het ook om gaan. Wat Petrus en Tabitha gemeenschappelijk hebben. Ze willen leven tot eer van God. Ze willen getuigen zijn van Christus. Zijn licht en liefde verspreiden. Zodat ook anderen ingewonnen worden voor Christus. Zodat ook anderen met hen God gaan eren. En gered worden. En lichtdrager zijn van hem in deze wereld. Nou, daar kijken we dus naar met elkaar. We gaan kijken hoe de Heere Jezus schijnt. Hoe de Heere Jezus werkt in Joppe. Door Tabitha en Petrus heen. En dan stellen we onszelf ook de vraag. Wandel ik met Jezus? En schijnt zijn licht ook door mij heen? Tabitha en Petrus. Het zijn mensen die God lief hebben, willen dienen. Een volgeling van Jezus willen zijn. En zij verspreiden licht. Nou, hoe schijnt het licht van Christus door Tabitha heen? Hoe straalt het licht van Christus door Tabitha? Nou ja, Tabitha is een gewone volgeling. Discipelin, zo wordt ze genoemd. Een discipelin van Jezus. Geen apostel, geen prediker, geen wonderdoener. Dat hoeft ook allemaal niet. Maar ze is iemand die juist in haar gewone dagelijkse leven het licht van Christus uitstraalt. Hoe dan? Nou, ik noem nou drie manieren. Kinderen, jullie kunnen dat op je werkblad ook nog invullen. Onder de naam van Tabitha en straks ook onder de naam van Petrus staan een paar streepjes. Dat kun je zo invullen. Hoe straalt het licht van Christus door Tabitha heen? Nou, in de eerste plaats gewoon door haar daden. Ze is vol van goede werken en liefdadigheid. Ik zie het zo voor me. Thuis werkt ze aan jassen, mantels, ze herstelt kleding. En misschien kan ze heel goed naaien en zo. En ik zie haar in gedachten ook zo lopen door Joppe, zo'n oud stadje daar. Op weg naar mensen met zorgen. Armen, weduwen. Ze is een belangrijke vrouw in de gemeente. Want ze is een voorbeeld van
christelijke liefde, voorbeeld van naastenliefde. Er staat in de Bijbel, Tabitha is vol van goede werken. En dat is dus niet af en toe incidenteel dat ze wat goeds doet. Nee, ze is daarin overvloedig. Nou, en zo is zij licht van Christus. Niet een kaarsje dat af en toe flikkert. Maar een lamp die continu brandt. Een lampje wat op haar rug brandt. Ze is vol van de liefde van God en deelt dat uit. En ze pronkt er niet mee, maar ze verspreidt wel dat licht. Tabitha, iemand vol geloof en liefde. En ze laat zien dat ze van de Heere houdt, door van mensen te houden. Nou, dat is dus het eerste, door haar daden. Ze is vol van goede werken en liefdadigheid. Hoe straalt het licht van Christus door Tabitha? Nou, je zou in de tweede plek ook kunnen zeggen, nou, door haar rol. Ze heeft een plek binnen de christelijke gemeente. En ze wordt discipelin genoemd. Ze verzorgt weduwen en zieken binnen de gemeente. Weet het niet zeker, maar er wordt gedacht dat ze, nou ja, wel gesteld is. Dat ze flink wat, hoe zeggen we dat? Goed in de slappe was zit, hè? Dus een welgestelde weduwe, rijke vrouw. Maar dat geld gebruikt ze juist voor anderen. En Christus licht straalt door haar dienstbaarheid. En dat woord kunnen de kinderen dan misschien ook wel opschrijven. Ze heeft een dienstbare rol. Ze is dienstbaar. Ze brengt het in de praktijk wat het betekent. Om God lief te hebben boven alles. Want ze heeft namelijk, juist daarom, ook liefde voor haar broeders en zusters. En niet voor niets zijn het die mensen, de weduwen erbij, die erbij zijn als Tabitha komt te sterven. Want Tabitha laat ons zien hoe Christus een mens verandert. Ze is geen heldin, maar een spiegel. Door haar heen schijnt het licht van de opgestane. Christus licht. Het schijnt in alle eenvoud door Tabitha heen. Tabitha, ze is niet iemand van de grote woorden. Kijk mij eens. Ze is niet van de opschepperige daden. Kijk wat ik nou weer heb kunnen doen. Of hoeveel geld ik nou weer heb besteed. Integendeel. Ze is een vrouw vol liefde tot God en de mensen. Dan mag ik alvast even zo tussendoor. Het einde van de preek komt de vraag nog een keer. Maar zo al even tussendoor vragen. Lijk jij op Tabitha? Lijk ik op Tabitha? Van Tabitha kunnen we dit leren. Ja, dat het goed is, nodig is dat we ons bekeren, ons leven richten op Jezus. En de liefde, de goedheid, de genade van de Heere Jezus zal ons dan veranderen. Dat zal door ons heen gaan. Hij zal je zoveel liefde geven, dat je het niet voor jezelf kan, niet voor jezelf wil houden. Dan ga je licht verspreiden. Nou, laat Christus ons zo vullen met zijn liefde en genade, dat wij, net als Tabitha, het licht van hem verspreiden. Maar dan wordt Tabitha ziek. En ze komt te overlijden. Maar heel veel mensen zijn verdrietig. In bijzonder de weduwen. Mensen die haar hulp en zorg hadden ontvangen. Nou, dat begrijp je wel, hè? Dat die weduwen ook heel erg verdrietig nu zijn. Ze wassen het lichaam van Tabitha en ze leggen het in de bovenzaal. Sommige mensen weten dat Petrus in de buurt is. De apostel. En twee mannen moeten Petrus gaan ophalen. En ze smeken Petrus, kom mee, zonder uitstel. En Petrus doet dat.

die hem vertellen over het sterven van Tabitha. Waar hij mee bezig is, laat hij liggen. Hij heeft nu wat belangrijkers te doen. Alleen dat al, daarin laat Petrus al iets zien van het licht van Christus. Door op te staan, door beschikbaar te zijn als mensen zorgen, nood, verdriet hebben. Nou, en dan komt Petrus aan, dat is het tweede. Hij komt aan in Joppe en gaat dan die bovenkamer binnen. Petrus arriveert in het huis. Heel veel mensen daar zijn verdrietig. Petrus is bereid om daar te zijn waar mensen verdrietig en in rouw zijn. Ja, hij gaat zelfs die bovenkamer binnen. Die plek waar het dode lichaam van Tabitha ligt. En zo laat Petrus ook alweer een beetje van het licht van Christus door hem heen stralen. Door aanwezig te zijn bij die verdrietige mensen. Dat is trouwens best moeilijk. Maar het is wel goed om te doen. Best moeilijk. Misschien herken je dat, ook de grote mensen. Op bezoek gaan bij mensen die heel verdrietig zijn. Op bezoek gaan bij mensen die in het ziekenhuis liggen. Of in het verpleeghuis. En misschien moet jij dat ook wel eens doen. Ik kijk even weer naar de kinderen. Als jouw opa of oma misschien in het ziekenhuis ligt. Of er is iemand, een heel oud iemand in jouw familie overleden. Ja, dan ga je daar naartoe. Wat zeg je dan? Wat doe je dan? Het is goed om er dan te zijn. Petrus is erbij en Petrus is er voor die mensen. En weet je, gewoon er zijn is al belangrijk. Petrus laat Christus licht schijnen door aanwezig te zijn bij die mensen. En dan de derde. Petrus komt daar in die bovenkamer. Tabitha is daar opgebaard, maar Petrus ziet meer. Hij heeft niet alleen maar oog voor de baar. Hij ziet ook de weduwen. Hij ziet daar die mensen, die weduwen, met hun tranen, met hun verdriet. En die vrouwen, die vragen zich af, hoe moet het nu verder? En ze laten Petrus de onder- en de bovenkleding zien, die Tabitha nog heeft gemaakt en hersteld en gerepareerd had. En Petrus geeft die weduwen aandacht. Hij heeft oog voor hun verdriet. En ook zo laat Petrus iets zien van Christus. Het is door beschikbaar te zijn, door aanwezig te zijn, door aandacht te hebben. Laat Petrus al iets zien van het licht van Christus. Maar nu komt het pas echt. Petrus laat door het wonder dat hij mag gaan doen, zien wie Christus is. Hoe doet hij dat? Nou, eerst stuurt Petrus iedereen naar buiten. En wat doet hij dan? Hij knielt neer en gaat bidden. Vers 40. Hij knielt neer en gaat bidden. Petrus mag een wonder gaan doen. Maar hij hoeft zelf niet in het middelpunt te staan. Want hij laat de andere mensen allemaal naar buiten gaan. En dan knielt hij. Hij bidt. Ja, knielen en bidden, dat is duidelijk maken. Ik ben van u, o God. Ik ben van u, Heere Jezus, afhankelijk. Petrus is compleet afhankelijk van zijn Heere, Jezus. Petrus knielt voor de opgestane Heere, de bron van leven, het licht der wereld. Hij die zelf de dood is ingegaan, maar is opgewekt. Die van zijn vader de sleutels van het rijk van de dood in handen heeft gekregen. Hij die nu de levensvorst is. Petrus is een knielende dienaar. Alles wat hij doet, kan hij niet in eigen kracht. Want hij weet, zonder Jezus kan ik niets doen. Alles wat hij doet is door Christus kracht. En hij zoekt weer heel bewust het contact met de Here. Nou, ook wij kunnen Jezus licht laten schijnen als wij knielen voor hem. Ons afhankelijk weten van hem. En dat vinden we helemaal niet fijn om te doen, knielen, onze afhankelijkheid tonen, want we willen eigen baas.

We denken heel wat te kunnen, maar dat is de weg. En wanneer we knielen en bidden, zeggen: Heere, uw licht moet over mij schijnen en laat het ook door mij schijnen. Dan kan Christus door ons heen werken. Jezus zal laten zien wie Hij is, het licht der wereld, de bron van leven. Als wij ons klein maken voor Hem, dan kan Hij door en via ons schijnen. En dan na dat gebed, zegt Petrus, en dat is op gezag dus van Jezus, de opgestane, de gekruisigde en levende Heere. Dan zegt Petrus: Tabitha, sta op. Petrus spreekt wat Jezus hem geeft om te spreken. En het wonder gebeurt. Het wonder gebeurt. Tabitha staat op. En hier in die donkere bovenkamer laat Jezus Christus zelf zien wie Hij is. Hij stierf. Hing in duisternis. Hij werd begraven in een kil en donker graf. En stond weer op. Het graf kon Hem niet houden. Het licht brak door. Hij is de levensvorst. En zie je wat er nu gebeurt met Tabitha? Zij mag ook opstaan. De dood verspreidt duisternis. Jezus maakt het licht. Hij is sterker dan de dood. Hij is de redder. En door die opwekking van Tabitha laat de Heere Jezus zien wie Hij is. De levensvorst. Hij wekt op. Hij richt op. Hij laat leven. Maar dat was trouwens het vierde, kun je dat nog opschrijven? Petrus laat het licht van Christus schijnen door te knielen en te bidden. En dan het vijfde, het laatste. Petrus helpt. Gewoon door een ander te helpen. Petrus helpt Tabitha. Ze staat op. Petrus reikt haar de hand en dan staat ze op. Petrus roept de gelovigen en in het bijzonder de weduwe weer binnen. En hij laat zien dat Tabitha weer leeft. Hij toont Tabitha levend. Niet om zichzelf te eren, maar om Jezus' macht zichtbaar te maken. Petrus laat zien, en dat is het laatste. Petrus zet Christus centraal. Petrus laat zien, kijk eens. Dit is wat er opgestaan. Hij die gekruisigd was en weer leeft. Dit is wat Jezus doet. Wat zullen mensen blij geweest zijn. En zo laat hij Jezus licht schijnen. Door de mensen te wijzen op de grote daden van Jezus. En wat zullen de mensen hier veel over hebben gesproken met elkaar. Want zo lezen we, veel mensen geloven in Jezus. Zo klinkt vandaag het evangelie. Er wordt ons vertelt wie Jezus is. Hij is nog altijd de levende Heere. En jij mag vandaag zijn stem horen. Zijn stem met zoveel majesteit, met gezag. Je mag vandaag weer horen dat Hij de dood is binnengegaan. En heeft overwonnen. Hij is machtiger dan de dood en de duivel. Hij brengt licht in de duisternis. Hij heeft een oplossing voor onze zonde en voor de dood. Met Hem verbonden mag je in het licht wandelen. Als je gelooft in Hem, zul je leven. Als je in Hem gelooft, zul je zijn liefde, vergeving van zonden en vrede met God ontvangen. En wie door Jezus wordt aangeraakt, gaat schijnen en stralen. Denk aan die looplamp. Dan ben je verbonden met het stopcontact. En gaat de lamp licht geven. Maar zo mag je, als je verbonden bent met Jezus. Als je wordt en bent aangeraakt door Hem. Dan ga je schijnen en stralen. En dan zul je ook zijn licht verspreiden. Dan wil je en zul je ook leven, gaan leven tot eer van God. Hij laat zijn licht op je schijnen. En dat mag je dan ook verspreiden. Ja, en dan nu nog een keer die vraag voor ons allemaal. Of je nou kind, volwassene, opa of oma bent of wat dan ook. Schijnt het licht van Christus ook door jou heen? Misschien zeg je,
Ja, ik doe gewoon lekker mijn eigen ding. Ik heb God niet nodig. Ik leef los van God. Ik maak me niet zo druk over het eren en liefhebben van God. Het liefhebben van de mensen om me heen. Ja, als je zonder God en zonder Jezus leeft, dan leef je, zo zegt de Bijbel dat, in de duisternis. Dan ben je dus niet verbonden zoals de lamp met het stopcontact. Dan leef je in de duisternis. En duisternis is, denk ik, om bang van te worden. Niemand wordt, denk ik, heel erg blij van een donkere omgeving. Ik ga niet voor mijn plezier het donkere bos in. Midden in de nacht. Duisternis. Er is om bang van te worden. Zonder licht, zonder zon. Dan heb je ook geen leven. En wie kan je dan redden van de dood en van de duisternis? Als je los van God en zonder Jezus als leidsman leeft. En daarbij, je mist ook hier al je doel, namelijk licht geven. Zonder de band met God, zonder de band met Jezus verspreid je geen licht. Zonder Christus kun je niet doen waarvoor je bedoeld bent. Zijn licht dragen. Dan ben je als een hele mooie lamp die op een prachtige plek hangt, maar geen licht geeft. Dan kun je niet doen waarvoor je bedoeld bent. De Heere roept je vandaag om uit de duisternis te komen. Want het kan anders. Hij wil het ook anders maken, ook in jouw leven. Jezus is het licht der wereld. En vandaag gaat de spot aan. Het licht van Christus straalt. Hij is de levende Heere. En groot is het als Jezus je uit die geestelijke dood opwerkt. Als je door genade tot levend geloof komt. Want dan word je, dan ben je, net als Tabitha, als Petrus, een volgeling, een discipel van Jezus, een nieuw schepsel. Je wil dan leven tot eer van God. En je wil, je zal ook de mensen om je heen lief hebben. Je doet waarvoor je bedoeld bent als mens, namelijk licht verspreiden. Omdat Jezus het licht is, dat dan door jou heen schijnt. Wanneer zijn licht je raakt, wanneer je je leven overgeeft aan hem, ga je schijnen. En dat is niet omdat jij zo'n goede lamp bent, maar omdat hij zo'n krachtige bron is. Nou zing en bid bij wijze van dan maar dit lied. Neem mijn leven en laat het, Heer. Toegewijd zijn aan uw eer. Vernieuw mijn leven. Kom met uw licht in mijn bestaan. En maak mij tot een stralend licht. Jezus. Spot aan. Jezus is de opgestane. De levende Heere, de vorst van het kruis die overwonnen heeft. Hij doet wonderen en schenkt mensen het leven. Onze God en Vader en zijn Zoon Jezus Christus, onze Redder, moeten samen met de Heilige Geest alle eer ontvangen. Halleluja. Amen.

We gaan samen bidden, God danken en voorbeden doen. We noemen de namen van een aantal mensen uit onze gemeente waar ziekte is of waar verdriet is. We bidden voor de zieken, voor de nabestaanden van Ali van Klompenburg en van Dia Bos. We zullen ook bidden voor de familie van mevrouw Vlieger. Dat is een tante geweest van jullie, Martin en Tijmen van Putten. Ja, afgelopen dinsdag is zij na een heel ernstig verkeersongeval in Doornspijk overleden. Ja, dat heb ik gehoord, want Martin was even bij mij. En die zei, ik moet het ook nog tegen Tijmen vertellen. We zullen voor jullie bidden en voor de familie. Goed? We zullen ook bidden voor de kinderen op de scholen, voor de onderwijzers. We willen ook bidden voor Global Rise. Zij mogen het licht van Christus via internet verspreiden. Ik heb het niet in de Elimbode gezet, maar ik wil het wel even tegen u allemaal zeggen. Volgende week zondag zal broeder Ebenezer uit Nigeria, zeg ik even. Ja, ik zie Christine al knikken. In ons midden zijn. En hij zal enkele woorden tot ons richten en Christine Baarsen zal dat dan vertalen. Hij mag dus op de plek waar hij gesteld is in Nigeria en daar ook weer via internet-evangelisatie het licht van Christus verspreiden. Hij komt met een aantal andere predikanten en leiders van Global Rise over de continenten van de aarde hier naartoe. En ze zullen diverse kerken bezoeken en hij komt naar onze gemeente toe. Zullen we samen danken en bidden. Heere onze God, wij komen opnieuw tot u en we zeggen u dank voor de verkondiging van het evangelie, waarin wij mogen horen over uw grote daden. We zeggen u dank dat u uw zoon hebt gezonden naar deze wereld. Hij is het licht der wereld. We zeggen u dank dat hij centraal mag staan. Hij moet ook centraal staan in ons leven, want zonder hem kunnen wij niets doen. Heere, geef dat wij allen ervan doordrongen zijn, hoe goed maar ook hoe nodig het is om met Jezus door het leven te gaan. Laat ons leven zijn als die lamp die hier brandt voor in de kerk. Dat ons leven verbonden is met u en dat wij licht geven. Omdat u door ons heen, over ons heen straalt. Heren, wij zeggen u dank dat de kinderen op de scholen over het thema spot aan, laat je licht schijnen, mochten nadenken. Zeg u dank voor de juf en de meesters die hebben verteld over de Heere Jezus. Over wie wij zijn als mensen, waarvoor we bedoeld zijn. Heren, dat de kinderen, de juf en de meesters, ja wij allen, niets liever willen en wensen dan leven tot eer van u. Dat wij leven met Jezus, hem in het geloof omhelzen en mogen ervaren dat u als bron van licht, bron van kracht en leven in ons heen, door ons heen en in ons werkt met kracht. Maak ons zo tot een stralend licht voor de volken, een stralend licht voor de mensen om ons heen, zodat de mensen ontdekken wie u bent, Heere Jezus, en ook hun leven gaan overgeven aan u. In dienstbaarheid, in liefhebben. Heere, wij doen voorbeden voor de nabestaanden van Ali van Klompenburg. We bidden voor Jan, voor de mensen die om Jan heen staan. En we zijn ook dankbaar dat die mensen er zijn. Heere, het zijn mensen die in stilte hun weg door het leven gingen en gaan. Maar u kent ze. Wij bidden om uw ontferming voor hen, ook als ze morgen geroepen zijn om het lichaam van Ali uit te dragen en te gaan begraven. We bidden voor de nabestaanden van Dia Bos en we zeggen u dank voor wie zij was. Dia was Dia, een uniek mens. Maar u hebt haar uit ons midden weggenomen, uit het midden van de familiekring, ook uit het midden van de mensen in de Korenburg en de laatste 5 weken ook in Radeland te Brummen. Heren, het overlijden van Dia is aangrijpend.
een ziekbed. En dat heeft Dia moeten ondergaan. De familie en de zorg hebben liefdevol om haar heen willen staan. En nu moeten we haar loslaten. En ergens is dat een opluchting, want de laatste dagen waren heel zwaar en intensief. En dat was een lijdensweg voor Dia. Ze mag nu, zo mogen we geloven en vertrouwen, bij u zijn, over het lijden heen. En dat geeft enigszins opluchting, maar bovenal heel veel verdriet en gemis. En daarom bidden we om uw nabijheid, om uw vertroosting. Dat het licht van u, Heer Jezus Christus, ook mag schijnen door mensen heen die de familie Bos deze dagen omringen. U hebt Dia bij haar naam geroepen. Ze behoorde u toe. Nu mag ze verlost zijn. Heere, wees nabij. We bidden voor alle nabestaanden van mevrouw Vlieger. Het is de tante van Tijm en Martin. En het heeft velen geschokt, dat ongeluk afgelopen dinsdag in Doornspijk. Tante ging even naar de kapper. En wat gebeurde er toen voor vreselijk drama? Heren, wilt u Tijm en Martin, heel de familie, nabij zijn en troosten? Wees zelf aanwezig. We leggen het in uw handen. Heren, we bidden voor de zieken van de gemeente. We denken aan Dries Schuurman, die enkele dagen in Isala in Zwolle lag en weer thuis kwam. We denken aan Gerrit Moore en Diana Bos, die beiden na een operatie weer thuis kwamen. Geef dat ze mogen herstellen. We bidden voor Jan Bolhuis, die nog altijd in het Sint-Jansdal ziekenhuis verblijft. Kwetsbaar, broos en zwak. We hadden gehoopt dat hij alweer wat op krachten zou zijn, zodat hij kon gaan revalideren. Heren, wilt u erbij zijn? Bij Jan, bij zijn vrouw Jenny, bij de familie eromheen. En als dat kan, kracht en herstel geven. We bidden voor andere zieken, niet met name genoemd. Maar er zijn gemeenteleden die ook in hun familie- en vriendenkring te maken kregen met ernstige ziekten. Heren, dat drukt, dat houdt ons bezig. We leggen het in uw handen. Als er behandelingen moeten worden ondergaan, operaties plaatsvinden, spanning is voor uitslagen, misschien nieuwe onderzoeken, gevreesd wordt voor terugkeer van een ziekte of het verloop van een ernstige ziekte, Heren, wees nabij. We doen voorbeden voor het werk van zending en evangelisatie. Vandaag verzamelen we ons geld voor de familie Mehmet. We denken aan het werk van de zending, GZB en IZB. We denken ook aan Global Rise. Als zij het licht van u willen laten schijnen via internet, evangelisatie. Zegen dat werk. Broeder Ebenezer uit Nigeria hoopt volgende week in ons midden te zijn. Geef hem een goed verblijf hier in ons land en een zegenrijke ontmoeting met broeders en zusters hier in Nederland. Zo leggen we ook dat voor u neer. Aanvaard onze dank. Ga met ons mee. De nieuwe weken. Als de scholen weer open gaan. Als we weer naar ons werk gaan. Als we thuis zijn. Hoe de situatie ook is. Heere, schijn met uw licht over ons leven. En dat Christus Jezus, de gekruisigde en opgestane Heere, de redder van zondaren, centraal zal staan. En wij getuigen zijn van hem. Opdat de wereld weet dat er een levende God is. En mensen zich overgeven in geloof aan hem. En mogen ervaren dat u goed bent. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Maak ons tot een stralend licht voor de volken, een stralend licht voor de mensen om ons heen. Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Dat is op toonhoogte 385 en dat zingen we als slotzang met elkaar.

Na de zegen zingen we nog één extra lied met elkaar. Dat is het lied U die mij geschapen hebt. U wil ik aanbidden als mijn God. Na de zegen dus dit lied als extra lied. Jongens en meisjes, grote mensen, wie ook bent. Geliefden in de Heere Jezus Christus, verhef je hart tot God. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van onze goede God om tot een zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.

Ja, luisteraars, u hebt zo net kunnen luisteren naar de kerkdienst op deze zondagochtend. En deze werd verzorgd door de Elumkerk op het Harde en de voorganger was dominee A.J. Post. Wij zijn nog tot ongeveer de klok van 11:30 bij u met enkele liederen en gedichten. Maar eerst beginnen we met een paar mooie liederen.

Ik heb nog een gedicht opgezocht en daar staat boven niet mijn wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ook als ik dat soms moeilijk vind. Leer me op u te vertrouwen. Nederig, gehoorzaam als uw kind. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ook als het anders gaat dan ik hoop. Dat ik dan ook zien mag dat ik die zware weg niet alleen loop. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ook als het voorspoedig mag gaan. Dat ik alleen hem zal roemen. Hij heeft het gedaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In voor- en tegenspoed. En dat ik telkens weer zal zeggen, mijn God is goed.

In het paradijs had God ons regels gegeven, maar wij wilden met meer vrijheid leven. Nooit gedacht, toen Eva de vrucht van de boom nam, dat toen een ander leven voor ons kwam. Maar de vrijheid hebben wij toen gekregen. Maar we komen onszelf regelmatig tegen. Als we dit van tevoren hadden geweten, hadden wij niet van die ene boom gegeten. Er komt een dag, dan zullen we vrij wezen. Als we eenmaal op de nieuwe aarde mogen leven, dan zijn we verlost van alle verdriet en pijn. Ken jij het verlangen al om daar eenmaal te mogen zijn?

Het laatste gedicht wat ik op deze zondagmorgen met u wil delen is een gedicht en dat gaat over het goed zijn en trouw zijn van onze God. Als stormen woeden om je heen en jij je even vaak alleen en zwak voelt op de levensweg, zet dan je eigen plannen weg. Laat al je zorg en al je pijn in handen die bewogen zijn. Want wie zijn anker bij hem legt, ervaart hoe God zijn liefde zegt. Geen angst voor morgen of de tijd. Hij is dezelfde, teder, mild en wijd. In zijn nabijheid, stil en zoet, rust je hart, dan is het goed.

Ja, en dit is dus de eindtune van de zondagochtenduitzending bij de lokale omroep Elburg. In de studio waren deze ochtend Jan en Leni van den Berg en wij vonden het heel fijn dat we deze ochtend samen met u even mochten beleven. We hebben natuurlijk geluisterd naar hele mooie liederen en deze kwamen van de allernieuwste cd van Christelijk Mannenkoor Eiland Urk. En de titel van de cd is Het ware geluk ligt boven. En dat is toch iets waar we allemaal in mogen geloven. Wij willen nog even attenderen op de avonduitzending. Dan zijn Jan en ik ook weer in de studio. En wilt u nog een lied aanvragen voor de verzoekplaatprogramma, dan kan dat nog. U kunt nog een mail sturen naar verzoekplaat@loumedia.nl of u kunt even bellen met 681899 en dan uw verzoek inspreken. Ik wil nog eventjes toch die cd even onder uw aandacht brengen. Het ware geluk ligt boven. Van Christelijk Mannenkoor Eiland Urk. Daar hebben we dus deze ochtend de liederen van laten horen. En het is echt een prachtige cd met verschillende mooie liederen. Wij nemen deze ochtend afscheid van u en we hopen u toch vanavond weer te mogen begroeten via de lokale omroep Elburg. We wensen u een gezegende zondag en tot vanavond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorrelse Duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegia ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leuze-Zuid en knooppunt Hoevelaken ben je 5 minuten langer onderweg. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot slot gebeurde er eerder een ongeluk op de A28 richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst gebeurde dit. Daardoor heb je een kwartier vertraging, maar goed nieuws, want de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 10 minuten langer onderweg. Vertraging door wegwerkzaamheden op de A28 richting Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de A28 richting Amersfoort. Tussen strand Nulde en knooppunt Hoevelaken heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door wegwerkzaamheden rijdt het langzaam op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken ben je 5 minuten langer onderweg. En op de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Matt Redman, Chris Tomlin, Hillary Scott, Cody Carnes, Carrie Job, Naomi Rain, Taya en B.I. Een nummer uit 2024 aan het begin van deze nieuwe uitzending. How Great Thy Art. Mooi nummer, een live versie van hun. We gaan weer lekker veel muziek draaien natuurlijk. Straks wat nieuws. We gaan eens even kijken welke concerten er de komende 2 weekjes zijn. En natuurlijk, ouderwets gospelmuziek. En in het volgende uur gaan we verder met de top 1008. Ik heb het blaadje er weer bij gepakt. Ik moet nog even checken of dat allemaal klopt. Maar volgens mij waren we bij 398 gestopt vorige week. Dus dat gaat helemaal goed komen. Gaan we eerst verder met het Ademproject. Ze hebben natuurlijk schitterende muziek uitgebracht. En hopelijk blijven ze dat nog zeker jaren doen. Het is kostbaar bij u.

Dit weekend, vrijdagavond, staat zij in Apeldoorn haar EP te presenteren. Eigenlijk hoop ik volgende week wel even contact met haar te hebben. En ik zal het eens even gaan roggelen dat zij volgende week bij ons in de uitzending is. Als ze natuurlijk kan qua agenda. Dus hopelijk volgende week meer. En check zeker haar mooie muziek, Sierra Noah. Goed, gaan we eerst verder met Arend Jansen. Ook straks nieuws over hem. Geef het maar aan mij.

en Joke Buijs. Tijdens de avond vertelde hij ook uitgebreid over zijn muziekontwikkelingen en zijn geloof. Dan Jitska, want die brengt gospel en jazz samen. De Nederlandse zangeres maakt een persoonlijke jazzversie van Welk een vriend is onze Jezus. En vertelt over haar combinatie van jazz, geloof en evangelie. Dan nieuws over Eddie James, want die komt terug naar Nederland. De Amerikaanse gospel worship artiest gaf afgelopen 22 en 23 september concerten in Oude Beierland en Bunschoten. En zijn Nederlandse optreden waren onderdeel van een Europese tour. Dan de laatste twee nieuwtjes. Hilbert Steenrediker, bekend uit Kampen, is in een interview vertelt hij over zijn jaren in de gospelmuziek. Onder andere bij Zout en de Servants. Wel bekend in de regio Kampen-IJsselmuiden. En over de veranderingen in zijn geloof vanaf 2018. Wil je dat allemaal lezen? Ga naar christelijknieuws.nl. Want het laatste nieuwtje deze week, Eline, want die brengt haar nieuwe single uit en start van haar tour. Totdat de storm weer licht is nieuw en Eline gaat samen met Denise Brandt op de Hart en Ziel Tour met 14 intieme concerten door Nederland. En natuurlijk kun je erbij aanwezig zijn, donderdag 1 oktober in Gouda, vrijdag 2 oktober in Drachten, 15 oktober in Helvoort. Dan 16 oktober in Monster, Rillard op 17 oktober, Ruinen op 23 oktober, de 29 oktober in Ede, de 30ste in Groningen, de 31ste in Achterveld. Dan vrijdag 6 november in Hattem, in de Emmauskerk, donderdag 12 november in Austerlitz. Dan 13 november in Dedemsvaart, 14 november in Apeldoorn en de afsluiting op woensdag 18 november in de Theaterbakkerij. En dat is natuurlijk in Gouda. Wil je erbij aanwezig zijn? Check de website van TrueTickets.nl en bestel daar je kaartjes. Ik zei het al, nieuwe muziek van Eline. Dit is het nummer Totdat de storm weer ligt. Soms

Running to a Runway van Lauren, of eigenlijk Phil Wickham met Lauren Daigle. Dan gaan we kijken naar de concerten bij jou in de buurt of iets verder weg. Tinira Sturm met de Flying Eagle Concert Gospel Song. Zaterdag 3 oktober in de Gereformeerde Kerk in Puttershoek. Tinira Sturm met Jaap Kramer op de orgelvleugel. Marco Hoorn op de accordeon slagwerk. Sylvia Meissen op de contrabas en Laura Kieboom op de viool. Een avond met gospelsongs, samenzang en bekende christelijke liederen. Je kunt reserveren via, denk ik, Flying Eagles. En dan zoek je even op de termen die ik net zei. Tinira Sturm. Flying Eagle Concerts. Eljaya Gospel and Soul Choir. Gospel in de kerk. Zaterdag 3 oktober in Brielle. Ja, traditionele gospel met invloeden van soul en R&B. Toegang is gratis en bijdrage wordt natuurlijk wel gewaardeerd. Vanaf 3:30 's middags tot en met 4:45. Dan in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld. De Nederland Zingdag 2026, ook zaterdag 3 oktober. Een grote dag rond samenzang, aanbidding en ontmoeting. Er worden circa 3500 bezoekers verwacht. Thema is Loof de Heer alle volken. Dan een middagconcert van Marcel en Lydia Simmer. Avonturen in het Liedjesbos. Hun theatertour, zangtour. Voor de kids natuurlijk. Het zal allemaal in de middag zijn van 3 tot 4 in de Ichtes in Emmen. Christelijk muziekprogramma voor kinderen en gezinnen. Kaartjes via truetickets.nl. Dan hebben wij Wycliffe Worship Event, Hoop in Elke Taal, zaterdag 10 oktober in de Grote Kerk in Dordrecht, aanvang 7:30. Worship onder leiding van Praise Band All in One, aangevuld met verhalen, kunst en ontmoeting. Het thema is Hoop in Elke Taal. Kaartjes via truetickets.nl. Dan hebben we nog het Amsterdam Stef Songsters, brassband van de Leger des Heils, 10 oktober in Luktor in Oldebroek, 19:30 de aanvang. En het is allemaal gratis, een collecte voor de omkosten. 10 oktober ook De Rest Mag Je Hebben, Martijn Buwalda in de Tripodia in Katwijk. Aanvang 8:00 en kaartjes via truetickets.nl. Black Gospel Choir For You in Woudse Kerk. Zaterdag of zondag 11 oktober om 4:00. Het zal, de entree is €16 inclusief een consumptie. En op Rodi, nog wat, rodi.nl kun jij kaartjes reserveren. Dus ik zou zeggen, ga naar die website als je erbij aanwezig wilt zijn. Dan nog 2 concerten van de formatie Lef, Samen Door Het Leven. Hij was afgelopen week in... komende zaterdag is hij trouwens in Zwolle. Dus of vrijdag. Vrijdag of zaterdag. Eén van die twee. Maar goed. Samen Door Het Leven in de Sionskerk in Houten. Avondconcert. Een van de 3 najaarsconcerten van de formatie Lef. Een voorproefje op het album dat in 2027 verschijnt. Dus leuk om daarbij aanwezig te zijn. Dag daarna, zaterdag 10 oktober, zal het zijn in de Goede Herderkerk in Ridderkerk. 8:00 tot 10:00 zal het ook zijn. En dat is dus ook een exclusief concert met nieuwe liederen en nieuwe verhalen. Ik dacht zelf, ja, oktober is het zowat. Moet toch kunnen? Ik vind het wel. Wat een geweldige nacht. Dit is de formatie Lef.

0: voor mij. Marcel en Lydia Simmer. Zijn liefde voor mij. Bijna het einde van het eerste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. We gaan eruit van de deluxe editie van Mozik Worship. Is dit het nummer 500. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur The Glory of Gospel.
1: Wij zijn de bruid, we staan te wachten. Tot het bruiloftsfeest begint.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Sloten we vorige week af met 398. Laat het huis gevuld zijn. Starten we dit uur met Our God Reigns van Martin Smith, Kerry Job en Cody Carnes. We vinden hem opnieuw in de lijst op 395. Yes, en dan, ja, ik dacht al, dit klopt niet helemaal, maar dat komt omdat ik te ver naar boven had gescrollt. Ik zat in het vorige uur, ik denk, nee, dat kan niet. Die heb ik toch al gedraaid, maar dat klopt ook, want we gaan nu door naar plekje 394, 6 plekken gedaald in de lijst. Heb ik het over de formatie Damascus en het nummer Draag Me.

beter dan dat ik mezelf ken. Je betekent veel meer dan je zelf denkt. Niet altijd die gentleman, maar ik heb een engel aan mijn zijde tot aan het

Kingdom Come van Rebecca St. James in Fucking and Country. We vinden plek 391 in de lijst. 255 plekken gestegen. Goed, dan gaan we een stukje naar boven in de lijst. Naar 386. 178 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over Christian Verwoerd. Jezus, onze Messias.

Surrounded, Fight My Battles. We vinden hem terug op plek 383 in de lijst. 18 plekjes gedaald, Michael De Buur-Smit. Gaan we naar 382. 68 plekken gestegen in de lijst. Alles wat adem heeft. Dit is de formatie Selah.

Nieuw in de lijst op plekje 380. Ik zal van me houden, Eline. Dan gaan we naar 374. Vier plekjes gedaald in de lijst. Bij u is het goed. Dit is de Lize en Lars Gerven.

Brian Dirksen met het nummer Everlasting. We vinden op plek 372 in de lijst. 82 plekken gedaald. Dan gaan we naar Lauren Daigle. Ja, Daigle. These are the days. Op plekje 362 vinden we hem terug. 24 plekjes gedaald in de lijst.

Glorious Day van de Casting Crowns. Living He Loves Me. Nieuw in de lijst op plek 360. Dan nog twee nummers te gaan. Voldoende voor vandaag. Die hoor je nu. En dat is natuurlijk van Reijer. En dan zijn we heel hard op zoek. Ja, en Anne-Michelle Lee. Op plekje 355 in de lijst. 134 plekken gestegen.

Voldoende voor vandaag. Plekje 355 voor Reijer en Anne-Michelle. En dan sluiten we dit uur af met 354. En ook deze uitzending. 148 plekken gedaald in de lijst. 10.000 Reasons. Rent Collective Experiments. Alle info gloryofgospel.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Heel hartelijk welkom. Leuk dat je luistert vanavond weer naar het programma Opgewekt van de lokale omroep Elburg. Wij zitten hier klaar voor en we gaan het met veel plezier doen. Wat een prachtige dag hadden we vandaag. Ik hoop dat je er met volle teugen van hebt genoten. Wij in elk geval wel. En daarom wil ik heel graag beginnen met een lied wat een soort ode is aan Gods schepping. Wat zegt: de bergen buigen diep voor u, uit eerbied voor hun maker. De bomen springen op voor u, ook door hen wordt uw macht beleden. Ze klappen tot de eer van u, met groot applaus wordt u aanbeden. En dan zingt het lied: de hoogste berg, de diepste zee, zij gaan ons voor, wij zingen mee. Al eeuwenlang tot aan het nu zingt de natuur, zo groot bent u.

Ja, de natuur laat zien hoe groot God is. En dat hebben wij vandaag wel ervaren. Want het is prachtig buiten. Het ruikt lekker, de zon scheen. En we hadden een pittig weekje achter de rug. Soms kunnen zomaar dingen gebeuren die je niet snapt. Of dingen die heel verdrietig zijn. Nou, dat gebeurde ons afgelopen week. En we hadden ook allebei veel dingen te doen. En vanmorgen dachten we, wat gaan we doen? Er was in onze kerk een dienst voor school, kerk en gezin. Zoals denk ik in heel veel kerken in de gemeente Elburg. En wij zijn daar een beetje ontgroeid. We hebben geen kleine kinderen meer, ook geen kleinkinderen. Dus het is ook een beetje van, gaan we er wel heen of gaan we daar niet heen? En we hebben besloten om lekker te gaan fietsen. Daar was het afgelopen zomer eigenlijk nooit van gekomen. Dus we hebben heerlijk een grote fietstocht gedaan over de Utrechtse Heuvelrug. En daar zagen we Gods natuur. Daar werd ik blij van. Daar dacht ik, ja, God houdt ons vast. Wat er ook gebeurt, hoe het ook zal gaan. We weten dat God voor ons zorgt en voor de mensen die we lief hebben. En dat is zo fijn om God daarin te zien. En aan de hand daarvan heb ik eigenlijk de liederen een beetje uitgezocht. Want daar hadden we eigenlijk geen tijd voor vandaag. Dus net terug in de auto ben ik gaan denken, wat wil ik vanavond aan jullie meegeven? En dat is ondanks alles, probeer God te zoeken. Zie God om je heen. Laat de natuur binnenkomen. Ga naar buiten en ervaar gewoon dat God er is. En ik moest denken aan Jesaja 55, waarin bij vers 8 en 9 staat, mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. Maar dan eindigt Jesaja 55 met vers 12 en 13. En dat is eigenlijk wat ik na de afgelopen week, wat er gebeurde en nu vandaag ervoer. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zullen jullie huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten en alle bomen zullen in de handen klappen. Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor myrtestruiken. Zo zal de Heer zich een naam verwerven. Het is een eeuwig en onvergankelijk teken.

Ja, Elisa Manna zong dat prachtige oude lied, Zie ik sterren aan de hemel staan. En dat, daar mag je naar kijken, daar mag je oog op richten op God die bij jou is, die voor jou wil zorgen. En nummer 640 uit de opwekkingsbundel, er zijn verschillende liederen geschreven over Psalm 121. En dit is er een van. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Want hij bewaart heel mijn leven, mijn komen en mijn gaan. Hij beschermt ons tot in eeuwigheid. En daarna het prachtige lied, dank u voor deze nieuwe dag. Want elke keer opnieuw mogen we God danken voor wat we hebben gekregen. Mogen we daar de blijdschap van ervaren. En weten dat God veel meer geeft als de vreugde die wij op de wereld zien. Dat ook al is het donker, ook al schijnt de zon, Gods trouw. God is trouw, hij zorgt voor je en hij wil jou de vreugde en de blijdschap geven. In alles, door alles heen. En die vreugde, die mag jouw kracht zijn.

In het volgende lied van Christian Verwoerd wordt dat zo mooi verwoord. Dat de vreugde geroofd kan zijn. Dat je niet meer hoort en ziet

God heeft gemaakt en wat zijn schepping is. En hoor je die vogeltjes nog? Ruik je de herfst nog? Zie je de prachtige natuur? Nu al die kastanjes en beukennootjes. Hij zegt op een gegeven moment in zijn lied, dus richt je ogen naar boven. Ook als je last je zicht vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. En dat te weten is wat echte rust geeft.

ja, zijn trouw elke dag opnieuw. Niet één keer in de week, niet één keer in de maand, niet af en toe, maar elke dag opnieuw. En dit lied was geschreven naar aanleiding van Psalm 57. En die zat ik nog even door te lezen. En er staat het stukje: ik roep tot God de Allerhoogste, tot God die mij beschermt. Uit de hemel zal Hij hulp sturen. Wie mij bedreigt, wordt smadelijk verjaagd. Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw. En dan vers 11 zegt: hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw.

Kijk op, laat los, vertrouw op hem. Door alles heen kijk ik naar u. Wat een prachtige woorden. En toen we hier klaar zaten om dit programma te gaan presenteren, te doen, toen luisterden we nog even naar het laatste nummer van het programma hiervoor, van Marco. En hij draaide 10.000 redenen tot dankbaarheid van Rent Collective. Nou, laat ik die ook precies op mijn lijstje hebben staan. 10.000 reasons van Rent Collective. Gelukkig heb ik de campfire versie, dus bij het kampvuur, de akoestische. En ik vind het echt een heel mooi lied om te kijken naar wat God je wel heeft gegeven. Om redenen te hebben tot dankbaarheid. En daarom gaan we hem ook nu weer luisteren.

Halleluja. Wat er morgen ook komt, ik heb de vreugde van God. En jij? Ik hoop ook dat je die terug kunt vinden of die kunt oppakken of dat je die kunt vinden. En voor deze week dan wens ik je toe dat je Gods liefdevolle nabijheid mag ervaren. Dat je die mag ervaren in de herfstkleuren en geuren, in de vogels en in Gods schepping. En ik wens je een hele mooie gezegende week toe. Tot volgende week. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedenavond, luisteraars. Van harte welkom op deze zondagavond bij de lokale omroep Elburg. Vanavond zijn voor u in de studio Jan van den Berg. Hij verzorgt de regie en de techniek. En mijn naam is Leni van den Berg en ik mag vanavond de presentatie voor u gaan verzorgen. We hebben voor u het volgende programma. Het eerste half uur is weer bestemd voor ons kinderprogramma. En daarna kunt u van 7:30 tot 8:30 luisteren naar het programma Met Hart en Ziel. En het thema van vanavond is dankbaarheid. En in verband met de afwezigheid van Aartie van Geest is er vanavond geen vervolgverhaal, maar zullen enkele liederen en gedichten ter oren worden gebracht. En dan rond 9:15 zijn er natuurlijk weer de verzoekliederen die voor en door u zijn aangevraagd. En als afsluiting hebben we weer een korte meditatie. Maar ik hoop dat jullie er klaar voor zijn, jongens en meisjes. En zoals jullie al gewend zijn, gaan we nu beginnen met het half uurtje helemaal speciaal voor jullie. Dus ga lekker zitten en luister maar mee.

Ik heb natuurlijk ook vanavond weer een verhaal meegenomen. En vanavond gaat het over een meneer die al heel lang blind is. En ik denk dat jullie je eigenlijk wel kennen. Want hij heet Bartimeus. Luister maar even mee. Er zat een man aan de kant van de weg. Hij had een mantel om en hij zat heel stil. Het leek wel alsof hij sliep. Maar als er voetstappen aankwamen, tilde hij zijn hoofd een beetje op en hij luisterde. En als die voetstappen dichterbij kwamen, hield hij zijn hand op en hij begon te roepen. Och, och, geef mij toch wat, een centje om brood te kopen, alstublieft. Hij keek de mensen niet aan. Hij kon die mensen ook niet aankijken, want hij was blind. Hij hoorde de voetstappen van de mensen, maar hij zag ze niet. Hij hoorde de bomen ruisen, maar die zag hij ook niet. Hij rook de heerlijke geur van de bloemen, maar hij zag hun mooie kleuren niet. Het was altijd zwart voor zijn ogen. Hij leefde in het donker en moest altijd heel voorzichtig voelen waar hij liep. Werken kon hij natuurlijk niet. Bedelen, dat was het enige wat hij nog kon. En daarom zat hij iedere dag bij de weg en hij hield zijn hand op en hij riep, och, geef mij toch wat. Zo bedelde hij iedere dag een paar centen bij elkaar. Bartimeus heette die man. En hij was al heel lang blind. En niemand kon zijn zieke ogen weer beter maken. Ja, alleen de Heere Jezus zou het kunnen. Maar Bartimeus was nog nooit bij de Heere Jezus geweest. Anders zou hij het wel gevraagd hebben. Hij kon de Heere Jezus ook niet gaan zoeken. Hij moest maar stil zitten wachten aan de kant van de weg. Nu zat hij daar weer en luisterde naar de voetstappen. Het waren er wel veel de laatste dagen. Er gingen iedere dag veel mensen voorbij. Die gingen allemaal naar Jeruzalem, want daar zou het gauw feest zijn. Het paasfeest. Dat zou daar weer gevierd gaan worden. En daar wilden al die mensen dan naartoe. Maar nu was het toch weer heel erg druk. Een grote troep mensen kwam door de straat. De grond dreunde ervan en ze riepen zo hard. Ze drongen zo. Ze botsten soms bijna tegen Bartimeus op. Wat is dat? Wat is dat? Riep Bartimeus. Waarom gaan er toch zoveel mensen voorbij? Een paar mensen zeiden. Weet je dat niet? De Heere Jezus gaat voorbij. De Heere Jezus? Bartimeus' hart bonste ervan. De Heere Jezus kwam eraan. Hij was misschien wel heel dichtbij. Hij kon het misschien wel horen als Bartimeus hem heel hard riep. Opeens begon Bartimeus te roepen. Heere Jezus, Heere Jezus, heb medelijden met mij. De mensen die dichtbij hem stonden werden boos om. Stil toch, zeiden ze, jij met je geschreeuw. Denk je dat de Heere Jezus tijd voor jou heeft? Hij gaat naar Jeruzalem om koning te gaan worden. Maar Bartimeus stoorde zich niet aan die mensen. Ze moesten zelf maar eens blind zijn en heel de dag aan de kant van de weg zitten in het donker. Hij riep nog veel harder. Heere Jezus, heb medelijden met mij. En de Heere Jezus hoort het altijd wel als iemand hem roept. Hij stond stil en hij zei, breng Bartimeus eens bij mij. Hij zit daar aan die kant van de weg en hij roept mij. Toen riepen alle mensen, Bartimeus, je moet bij de Heer Jezus komen. Bartimeus krabbelde gauw overeind, gooide zijn mantel af en daar kwam hij aan. Met zijn handen vooruit strompelde hij tussen de mensen door op de Heer Jezus toe. Toen hoorde hij een goede, vriendelijke stem die hem vroeg, wat wil je dan, Bartimeus? Wat moet ik voor je doen? Dat was de stem van de Heer Jezus. En Bartimeus zei, o Heere, ik wil zo graag ziende worden. De Heer Jezus zei, word ziende. Jij hebt geloofd dat ik je beter kan maken en daarom doe ik het ook. En ineens kon Bartimeus weer zien. Hij zag de groene bomen en de mooie blauwe hemel. En hij zag de mensen en de Heere Jezus zag hij ook. Die goede, lieve Heere Jezus, die hem weer beter had gemaakt. Hij viel op zijn knieën voor de Heere Jezus neer om hem te bedanken. En toen de Heere Jezus weer verder ging, ging Bartimeus mee
Hij liep achter de Heere Jezus aan en hij danste en jubelde van blijdschap. Nu was hij geen stakker meer. Nu was hij een vrolijke, sterke man die niet meer hoefde te bedelen. Dat had de Heere Jezus allemaal voor hem gedaan.

Ja, er zou nu een mooi liedje gezongen worden over Bartimeus. Maar de techniek laat het allemaal een beetje zitten. Maar geeft niet. Wij gaan gewoon gezellig door met het volgende lied. En dat lied is Ik wens jou van Trinity. En ik weet dat er 3 jonge dames in het harde zijn die dat een heel mooi lied vinden. Of niet? Hanna, Marten en Rodé Post. Dit is speciaal voor jullie. Ik wens jou.

Ja, de techniek doet het echt vanavond een beetje raar. Dus we gaan gewoon even door. En dit liedje van jullie, Hanna Martijn Rodé, komt vast vanavond nog wel even voorbij. Heb geduld. We gaan door met het liedje Als je bidt. En dat wordt vanavond gezongen door Ellie en Rickert.

Ja, en we gaan het toch nog weer even proberen of we het liedje kunnen laten horen van Trinity. Ik wens jou voor Hanna, Marten en Rode Post.

Ja, kijk, gelukkig. Het ging allemaal weer goed. Nu gaan we door naar een volgend liedje. En dat liedje heet Daarom bidden wij. En weet je, je mag zoveel dingen aan God vragen. Je mag zoveel dingen in je gebed doen. Dus dat gaan wij nu horen. Daarom bidden wij.

Ja, daarom bidden wij. Maar je mag natuurlijk ook de Heere God danken. Danken voor alle dingen die in jouw wereldje gebeuren. Op school of thuis. Of voor alle dingen die je om je heen ziet. Zoals wonderen. Dank u voor de wonderen. Zo heet het volgende liedje. Luister maar mee.

Ja, en het is bijna 7:30 alweer. Het is bijna tijd om weer afscheid van jullie te nemen, maar dat gaan we nu nog niet doen. Want wij hebben nog 2 liedjes voor jullie. En ik zei het woord afscheid nemen. Weet je, er is iemand die nooit afscheid van ons neemt. En dat is onze Heere God.

Ja, en dan heb ik nog één liedje voor jullie. En ik denk dat jullie wel weten welk liedje dat is. Maar voordat we daarna gaan luisteren, wil ik jullie alvast welterusten wensen. En een hele fijne week weer op school. Het laatste liedje. Ik ga slapen. Ik ben moe. Welterusten.

Ja, en zo, luisteraars, zijn we toe aan het tweede programma-onderdeel. En dat is met hart en ziel. En vanavond heb ik gekozen voor het thema dankbaarheid. Wees ook dankbaar. Dat lezen we in Colossense 3, vers 15. Wanneer heb je voor de laatste keer een dankbaar en blij mens ontmoet? Een beetje overtrokken natuurlijk die vraag, maar toch. Zo langzamerhand wordt dankbaarheid een schaars product. En het aantal ondankbare mensen die er hier op deze wereld rondlopen, groeit onrustbarend. Tevreden mensen daarentegen lijken een bedreigd menselijke ras.

Het valt niet mee om leiding te moeten geven aan al die ontevreden mensen. Wat de overheid plaatselijk, provinciaal en landelijk ook doet. Of laat. Eén van beide. Het is niet goed of het deugt niet. Als je op die sentimenten weet in te spelen als politieke partij, dan kun je rekenen op een flink aantal kiezers. Maar alwee, als je dan zelf aan het roer komt. Dus mensen die van beroep klagen zijn te over. En tevredenheid alleen nog maar zelden aan te komen.

Paulus heeft heel wat brieven geschreven die in de Bijbel zijn opgenomen. Ook één aan de christelijke gemeente die in Kolosse ontstaan is. Tot de zaken die hem met de mensen te verhapstukken heeft, behoort ook de levensheiliging. Hij beschrijft hier nieuwe mensen. Mensen die door de Heilige Geest opnieuw geschapen zijn. En nieuwe mensen leiden een nieuw leven.

Tot dat nieuwe leven behoort dankbaarheid. En dat is niet een extraatje. Zoiets als een illustratie bij een artikel in een blad of zo. Het staat mooi, maar het kan ook zonder. Nee, dankbaarheid behoort tot het wezen van het nieuwe leven. Vind je, dat spreekt vanzelf? Nou, dan mogen we wel subtiel op zoek. Op zoek naar dat venijnige addertje onder het gras.

Zo vanzelfsprekend is het namelijk niet, ziet u. Want dankbaarheid zijn is niet 10 keer per dag tegen jezelf of 1 keer per dag tegen iemand anders zeggen, ik ben dankbaar. Of dit 1 of 2 keer per dag in je gebed tegen God zeggen. Nee, het zit anders in elkaar. Het is moeilijker. Dankbaarheid in de Bijbelse zin is namelijk een werkwoord. Dat is natuurlijk niet letterlijk het geval. Het is namelijk een zelfstandig naamwoord. Maar in de Bijbel liggen woord en daad wel heel dicht bij elkaar. Het Hebreeuwse woord betekent ook daad.

De Bijbel staat vol met teksten over dankbaar zijn en dankbaarheid. En dan met name over wie je dankbaar moet zijn. En vooral aan wie, namelijk aan God. En over wanneer en hoe je dankbaarheid verschuldigd bent en waarom. En dan gaat het erom hoe, aan wie, waarom je je dankbaar moet tonen. Hoe je de dankbaarheid moet en mag bewijzen. De mens is vooral veel dankbaarheid verschuldigd aan God, omdat Hij door Jezus aan ons zo onnoemelijk veel gegeven en voor ons gedaan heeft. En die dankbaarheid kunnen en mogen we dan bewijzen in daden. In een leven, een levenspraktijk van elke dag, die tot eer van God is en waar mensen om ons heen wijzer van worden en ook blijer.

Stel niet uit tot morgen, kom zoals je bent. Voor hem blijft niets verborgen, kom zoals je bent. Tot hem die ook het duister kent. Kom zoals je bent, met al je angst en vragen, kom zoals je bent. Hij wil jouw lasten dragen, dwars door stormgedruis. Brengt hij zijn kinderen.

Christenen zijn in wezen, in hun wezen, dankbare mensen. Zo zit het van binnen, maar het komt er vaak niet uit. Dat zul jij merken en u ongetwijfeld ook, en ik ook. Paulus geeft jou, u en mij dus eigenlijk een geestelijke draai om de oren. Je mag het, naar ik meen, ook vertalen als: en word dankbaar. God wil met en door zijn geest in ons leven graag aan het werk, om ons leven ook de buitenkant te veranderen, zodat we meer en meer worden wat we behoren te zijn: dankbare mensen. Komen de mensen om ons heen ook nog eens aan de weet dat dit slag mensen niet zeldzaam is, maar nog dagelijks gemaakt worden door de Schepper. Mijn hart wil blij opspringen. Het kan niet treurig zijn. Ik lach en loop te zingen in louter zonneschijn. De zon die staat te stralen. O Jezus, dat zijt gij. Ik dank u duizenden malen. Wat zijt gij goed voor mij.

Ja, we hebben nog wat tijd over tot aan de klok van 8:45, 8:50, voordat we met de verzoeken gaan beginnen. En daarom heb ik nog een mooi gedicht meegenomen voor vanavond. En daar staat boven met u naar het licht. Gedreven door uw heilige geest mogen wij uw woord doorgeven. Welzalig al wie de Heere vreest en in het hart mogen beleven. Wij bidden, Heer, om moed en kracht, willen u God, de Heer, behagen. En weten dat wie uw hulp verwacht, volharden in het laatste der dagen. De tijden zijn zo moeilijk en zwaar, de vijand staat ons naar het leven. Veel doden vallen hier en daar, o Heer, wil ons toch niet begeven. Schenkt u moed, Heer, uw genade, weest u met vluchtelingen. En weert u de boze, het kwade, en laat ons het goede beminnen. Houdt u ons vast, dat wij volharden, want zonder uw hulp lukt ons dat niet. Laat ons hart door zorg niet verharden, volhardend liefd de naaste biedt. Met uw toekomst in het verschiet, de donkere nacht zo zwart en dicht, voert u ons naar het eeuwig licht.

Uw gedachten over mij, goede en geen kwade. Wat als ik het zelf niet zie, niet ervaar dat er vrede is in mij? Dan kijk ik naar omhoog. Ik zie een boog boven de wolken, dan weet ik, u bent erbij. Maar wat als ik het niet voel, die kracht van uw geest diep in mij, dat vlammetje wat zegt, ik vecht voor jou. Hoe moet het dan, Heer?

Mijn laatste gedicht wat ik graag met u wil delen heeft als titel Gedragen. Je wordt als christenmens gedragen, al heb je 100.000 vragen, die leven in je ziel en hart. Je ging als mens met God van start, weet God zal altijd antwoord geven op al de vragen in je leven. Al duurt het soms geruime tijd, de Heer blijft jou steeds toegewijd. Al heb je veel te overwinnen, blijf samen met God je strijd beginnen. Hij laat je steeds de uitkomst zien, zal je van zijn zegen voorzien. Blijf altijd op de Heer vertrouwen, dan zul je eens zijn heil aanschouwen. Als jij maar steeds zijn hand vasthoudt, dan heb je op een rots gebouwd.

Ja, gedragen door uw geest. Wat een prachtig mooi lied van Remco Hackert. Wij gaan nu door met de verzoeken die voor en door u zijn aangevraagd. En het eerste verzoek is afkomstig van de muziekcommissie van Mannenkoor het Harde en Omstreken. En ze willen een lied laten horen voor alle zieke leden. En ze hebben het lied uitgekozen, Ik heb een heiland.

Jan en ik willen graag het lied Toekomst vol van hoop laten zingen. En dan vanavond speciaal voor Joop en Neeltje Bosman. Want in de afgelopen week hebben jullie wel een paar dingen meegemaakt. Leuke dingen, maar ook iets minder leuke dingen. Want zo mocht Joop op 17 september zijn verjaardag vieren. En u mocht 80 jaar worden. Van harte gefeliciteerd. En op 18 september mochten jullie samen jullie trouwdag gedenken. Dat was ook een mijlpaal. En ook daarvoor onze hartelijke felicitaties. En afgelopen donderdag is Neeltje geopereerd. En wij wensen u nog beterschap en sterkte met het herstel. Met het mooie lied Toekomst vol van hoop.

Ja, de eerste zin van het vorige lied was Door de nacht van strijd en zorgen. En dat is ook de titel van het volgende lied waarna we mogen luisteren. En dat wordt vanavond speciaal gezongen voor Badje van Putten. Voor zus en schoonzus Badje van Putten, moet ik het wel goed even zeggen. Want u was afgelopen zondag jarig en u mocht 86 jaar worden. Luistert u naar het mooie lied Door de nacht van strijd en zorgen.

Aleida heeft een lied aangevraagd. En dat is bestemd voor haar lieve moeder, mevrouw Belen Vos. En mevrouw Belen, u kunt luisteren naar Psalm 72.

De muziekcommissie van Mannenkoor het Harde en Omstreken heeft een lied aangevraagd voor een jarig lid. En dat is de heer Franken. En u, meneer Franken, mag vandaag uw verjaardag vieren. U wordt nog van harte gefeliciteerd met het lied Luister naar uw heiland splijten.

Ja, we hebben vanavond ook weer een verzoek binnengekregen van onze vaste aanvrager Jacob Zwep. En Jacob wil graag een lied laten zingen voor alle luisteraars, voor Jantje van Dorp in Doornspijk, voor alle gehandicapte instellingen, voor alle zorginstellingen, voor alle leliegroepen en ook voor de studiomedewerkers. Dank je wel, Jacob. En wat fijn dat je er ook vanavond weer bij bent. Wij hebben het lied uitgezocht, Dankbaar. En het wordt gezongen door Gert en Hermien Timmerman.

Hoe groot zijt gij? Dat mooie lied wordt vanavond speciaal gezongen voor Pa en Ma Vlieger en voor mevrouw Eipje van Toever in Mariposa. En jullie krijgen met dit lied zomaar even een hartelijke groet hier vanuit de studio van Jan en mij.

Ja, het laatste verzoekje is vanavond een hartelijke groet voor alle luisteraars. En ook een bedankje dat u iedere zondagavond weer afstemt op uw lokale omroep Elburg. Wij vinden dat heel erg prettig dat u dan weer naar ons wilt luisteren. Laten we samen gaan luisteren naar dit mooie lied, Ik val niet uit zijn hand.

heb nog één laatste gedicht opgezocht. En dit wil ik met u delen, naar aanleiding ook van de nieuwe cd die wij hier bij de Loe hebben mogen ontvangen. En dat is de cd van Mannenkoor Eiland Urk. Het ware geluk ligt boven. En daar staan fantastische mooie liederen op. En daarom willen we straks ook een paar van die liederen voor u laten horen. Maar eerst even mijn laatste gedicht. Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling. En toch blijven zingen in het duister. Hopen is weten dat er liefde is. Is vertrouwen in het morgen. Is in slaap vallen en wakker worden als de zon weer opgaat. Is bij de storm op zee land ontdekken. Is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan. Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden. En zolang zal God je in zijn handen houden.

Ja, dat was Eiland Urk met een paar mooie liederen van hun nieuwe cd. Wij gaan nu door met de meditatie van vanavond. En daar staat boven: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat lezen we in Filippenzen 4, vers 6. Joh, maak je geen zorgen. Het zal allemaal best meevallen. Het is heel makkelijk om dit vanaf de zijlijn tegen iemand toe te roepen. Zeker wanneer men nauwelijks weet wat zorgen zijn. Soms kunnen mensen maar beter zwijgen. Ik overpeins mijn zorgen in stilte. Opeens klinkt er een stem. Wees in geen ding bezorgd. Hoor ik dat goed? Nee hè. Daar zit ik nu echt niet op te wachten. Op het eerste gehoor vind ik het maar oppervlakkige klanken. Waarschijnlijk is er een of andere onverbeterlijke optimist aan het woord. Ik vermoed dat hij of zij nog nooit iets meegemaakt heeft. De stem blijft echter klinken. Wees in geen ding bezorgd. Die stem ken ik. Die stem is van de apostel Paulus. Ik bedenk opeens waar die stem vandaan komt. O ja, dat is waar ook. Uit de gevangenis. Alles behalve een riante positie dus. En dan nog wat. Die op het eerste gehoor wat oppervlakkige klanken vormen de echo van eerder gesproken woorden. Ik hoor opeens de stem van mijn heiland. Wees daarom niet bezorgd. Soms kunnen mensen maar beter zwijgen. De stilte van mijn overpeinzingen, van mijn zorgen, wordt doorbroken. Wees in geen ding bezorgd. Ondertussen is het me duidelijk geworden dat het de apostel Paulus niet om bezorgdheid in het algemeen te doen is. Het gaat hem veel meer om de achterliggende levenshouding in die bezorgdheid. Het is de houding van het alles in de hand willen hebben. Alsof ik de manager ben van mijn eigen leven. Eén en ander boezemt trouwens een ongekende angst in. Ik ben niet volmaakt. Dus dat betekent dat het zomaar mis kan gaan in mijn leven. Op zijn beurt brengt dit weer een enorme krampachtigheid met zich mee. Ik zet alles op alles om ook maar de kleinste tegenslag te voorkomen. Ondertussen word ik vandaag van alle kanten aangespoord om deze angstige en krampachtige levenshouding in de praktijk te brengen. Ik krijg van de apostel Paulus echter een andere aansporing. Het, beter gezegd, mijn gebedsleven komt in het vizier. Aan de ene kant word ik opgeroepen om in geen ding bezorgd te zijn en aan de andere kant word ik aangespoord om mijn zorgen in alles bekend te laten worden bij God. Ik mag mijn bezorgdheid uitspreken voor Gods aangezicht, om juist zo in afhankelijkheid te leren leven. Voor Gods aangezicht laat ik het wel om te bedenken dat ik alle dingen in de hand heb. Voor Gods aangezicht biedt aan dat de gedachte dat ik de manager van mijn leven ben geen enkele plaats. Bevrijdend is dat. Het gebed tot God is zo de doodsteek voor mijn angst en mijn krampachtigheid. Sommige mensen kunnen soms maar beter zwijgen. De apostel Paulus dringt mij echter tot spreken. In de binnenkamer wel te verstaan. Ik mag ook alle zorgen uitspreken voor zijn aangezicht. Nee, dat heeft niets te maken met het plaatsen van een order bij God. God is mij niets verplicht. Zelfs niet het wegnemen van mijn zorgen. Ik vind dat maar knap lastig. In sommige gevallen verandert God iets aan mijn zorgen. In andere gevallen verandert God iets aan mezelf. In weer andere gevallen verandert er op het eerste gezicht helemaal niets. Voor Gods aangezicht word ik telkens weer bevrijd tot overgave en vertrouwen. Soms kunnen mensen maar beter zwijgen. De stilte van mijn overpeinzingen, van mijn zorgen wordt doorbroken.
wees in geen ding bezorgd. Ik ben dankbaar voor die doorbroken stilte, want ik mag ook leven voor het aangezicht van mijn God.

Ja, en dit waren de laatste klanken van deze zondagavondprogrammering wat ons betreft. Wij nemen afscheid van u en we hopen dat u een goede en gezonde nachtrust mag hebben en vooral een gezegende week. In de studio waren Jan en Leni van den Berg en wij hopen u graag een volgende keer weer te mogen begroeten bij de lokale omroep Elburg.

0: De Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel.

Hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 304 is een vrij onbekend lied. Loof den Heere, prijs zijn daden, zingt u God een dankbaar lied, die eens woonde bij de mensen en zijn eeuwig huis verliet. Laat de vrede in mij dalen, Heer, vergeef mij elke dag, dat ik eens bij u verschijnen, eeuwig bij u wonen mag. Zingt maar blij, want groot is hij. We gaan luisteren naar lied 304.

Lied 307 zullen velen van u misschien niet kennen. Het is een lied dat vertelt wat God voor ons doet. Looft God met alle krachten, verheft zijn naam zo groot. Wie hulp van hem verwacht, verlost hij uit hun nood. Gedenk mijn ziel zijn daden, vergeet er zelfs niet één. Hij heeft u overladen met goedheid, hij alleen. Al wat ge hebt misdreven, hoeveel het ook mag zijn, wil hij in gunst vergeven, ook stilt hij alle pijn. Kortstondig is ons leven, als bloemen op het veld. Niets doet hen meer herleven, wanneer de wind hen velt. Maar over wie hem vrezen, is Heeren gunst altijd. Hij zal dezelfde wezen, nu en in eeuwigheid. Lied 307.

Lied 833 is een prachtig lied dat mij volkomen onbekend was. Een ontroerende beschrijving van de ontmoeting met Jezus. Mijn Jezus komt, ik zal hem zien, zal wenen aan zijn voet, zal danken hem die aan het kruis mij vrijkocht door zijn bloed. Mijn Jezus komt, haast wijkt de nacht, voor eeuwig morgenlicht. Zal dan, vernieuwd door hemelkracht, hem zien in het aangezicht. Mijn Jezus komt, de tijd genaakt, dat na deze aardse strijd mijn ziel de zachtste rust smaakt bij hem in eeuwigheid. O kom, Heer Jezus, kom met spoed en maak uw volk gereed. O levensvorst, voltooi uw werk en toon uw heerlijkheid. We gaan luisteren naar het prachtige lied, lied 833.

Lied 574. Nader, nog nader, u meer nabij. Houd mij, o heiland, dicht aan uw zij. Slechts aan uw zijde ben ik gerust, want gij brengt, o heiland, mij aan de eeuwige kust. We gaan luisteren naar lied 574.

Het volgende lied is ook een heel bekend lied en een prachtige uitvoering. Lied 823. O kind van God, wacht op uw Heer. Zijn komst is zeer nabij. Hij komt, het morgenlicht breekt door, dan zijt ge eeuwig vrij. Jezus mijn Heiland, Hij bidt voor mij, maakt mijn ziel vrij en blij. Komen er stormen, ik vrees niet meer. Want Jezus is nabij. We gaan luisteren naar lied 823.

Lied 57. Neem Heer mijn beide handen in uw hand, opdat ik niet

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas Lucas, het cijfer 6, apenstaartje, cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.nu-media.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

In vroegere tijden telden kinderen vaak niet mee. Maar, zoals we in de vorige aflevering zagen, laat de Heer Jezus juist zien dat kinderen bij hem een grote plaats innemen. Laten we nog kort terugkijken naar Matteüs 18. Als de discipelen zich druk maken over de vraag wie nou eigenlijk het belangrijkste is, roept de Heer een kind en stelt het als voorbeeld. De mannen worden in beslag genomen door uiterlijke eer, macht en een hoge positie. Maar Jezus leert hen dat ze pas echt groot zijn wanneer ze nederig zijn en dienstbaar, wanneer ze worden als een kind. Hij laat hen zien dat het er niet om gaat wie de hoogste positie heeft in het Koninkrijk der Hemelen. Wat het belangrijkste is om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan. De Bijbel noemt dat wedergeboorte. Een mens die begint aan een nieuw leven als hij in de Heer Jezus gaat geloven. En net zoals een klein kind moet hij gaan groeien, geestelijk groeien. Het is belangrijk om ook aan kinderen over de Heer Jezus te vertellen. Hij geeft in dit gedeelte duidelijk aan hoe waardevol kinderen zijn in zijn ogen. Ook de gelijkenis van dat ene verloren schaap die hij vertelde laat zien hoeveel één enkel persoon voor de Heer Jezus betekende. En het mag u ook op uzelf betrekken. U bent waardevol voor de Heer. En dan, met felle woorden, waarschuwt de Heer Jezus vervolgens voor verleidingen, voor alles wat de mensen van hem afhouden. Hij noemt handen en voeten en ogen als aanleiding om te zondigen en van God weg te lopen. Wat iemand doet, waar hij naartoe gaat, en wat iemand ziet. Als er dingen zijn die hem van het geloof afbrengen, dan doet hij er goed aan om er radicaal mee te breken, zegt de Heer. Het vorige hoofdstuk sloot af met lessen om te leren problemen onderling op te lossen en elkaar te vergeven. Het niet in de doofpot te stoppen, maar uit te praten en te vergeven. Dan is er herstel in een relatie mogelijk. En dat is de weg die de Heer Jezus ons wijst.

De vorige uitzending sloten we af met Matteüs 19, vers 1. Hierna vertrok Jezus uit Galilea. Hij stak de Jordaan over en kwam in Judea. In hoofdstuk 19 gaat Matteüs verder met de beschrijving van de plaatsen waar de Heer Jezus langs trekt op weg naar Jeruzalem. Maar de heiland gaat niet rechtstreeks naar Jeruzalem. Hij trekt door Perea, het gebied ten oosten van de Jordaan. Zo vermeed Jezus om door Samaria te gaan. Hij zou pas weer naar Galilea teruggaan na zijn opstanding. Matteüs 19, vers 2. Talloze mensen volgden hem en velen werden door hem genezen. Een kenmerk van het Matteüs-evangelie is dat het de nadruk legt op het onderwijs van de Heer Jezus. Marcus spreekt meer over de wonderen van de heiland. Maar nu, in Matteüs 19, is het Matteüs die over genezingen spreekt. Terwijl Marcus in de parallelle plaats, Marcus 10 vers 1, de nadruk legt op het onderwijs van Jezus. Talloze mensen volgen hem. En velen werden door hem genezen. Twee begrippen komen samen. Talloze mensen en genezen. Indrukwekkend. De Heer Jezus genas de mensen terwijl hij onderweg was. Hij is bij de grens van Judea aangekomen. Matteüs 19, vers 3 tot en met 12. Er kwamen enkele fariseeën naar hem toe. Ze wilden proberen hem op zijn woorden te vangen. Mag een man zomaar van zijn vrouw scheiden? Vroegen zij. Leest u de boeken van Mozes dan niet? Antwoordde hij. Daar staat toch in dat God de mens heeft gemaakt als man en vrouw? Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zich bij zijn vrouw voegen en werkelijk één met haar worden. Ze zijn niet langer twee, maar één. En geen mens mag scheiden wat God heeft samengebracht. Zij vroegen daarop, maar waarom heeft Mozes dan gezegd dat de man van zijn vrouw mag scheiden? Als hij haar maar een brief geeft waarin staat dat ze niet langer zijn vrouw is. Omdat uw hart van steen is, antwoordde Jezus. Daarom heeft Mozes dat toegestaan. Maar het is niet Gods oorspronkelijke plan. Luister goed, ik zeg u. Iemand die zijn vrouw verlaat en daarna opnieuw trouwt, pleegt overspel. Tenzij zijn eerste vrouw gemeenschap met een andere man heeft gehad. Jezus' leerlingen zeiden, als de verhoudingen tussen man en vrouw zo liggen, kun je beter niet trouwen. Niet iedereen zal begrijpen wat ik u nu ga zeggen, zei Jezus. Het is alleen voor de mensen die God het inzicht geeft. Sommige mensen kunnen niet trouwen, omdat zij nu eenmaal zo geboren zijn. Anderen kunnen niet trouwen, omdat zij door mensen ongeschikt voor het huwelijk zijn gemaakt. Weer anderen trouwen niet, omdat zij daar ter wille van het koninkrijk van de hemelen van afzien. Laat ieder die het begrijpt dit aannemen. De fariseeën kwamen naar Jezus toe om hem te verzoeken of te testen. Hier hebben we gelezen, zij wilden proberen hem op zijn woorden te vangen. De vraag waarmee ze komen was voor die tijd een actuele vraag en de meningen waren verdeeld. Door de Joden werd het huwelijk als een heilige plicht gezien. Maar ondertussen werd de vrouw als bezit beschouwd en had zij geen wettelijke rechten. Over het recht om te scheiden bestond geen meningsverschil, maar wel daarover of dit om allerlei redenen kon gebeuren. De fariseeën die hier naar Jezus toe kwamen wilde hem een mening ontlokken die hem in moeilijkheden zou brengen. Ze kwamen met de vraag, mag een man zomaar van zijn vrouw scheiden? Dat is vandaag ook een actuele vraag. De Heere God heeft aan de mensen dingen gegeven om van te genieten. Vaak zijn dingen waarvan je mag genieten ook gebonden aan grenzen. Bijvoorbeeld, God heeft het huwelijk gegeven als een zegen voor de mensen. Gelovig of ongelovig. Maar het huwelijk is ook gegeven tot bescherming van het eigen gezin. Met alle respect voor mensen die anders denken en voelen, God schiep één man en één vrouw, opdat één man één vrouw zou hebben. Met andere woorden, de
De schepping van de man en de vrouw is tevens de instelling van het monogame huwelijk, Genesis 2 vers 24. Na de oorspronkelijke instelling is het huwelijk onverbreekbaar, maar de hardheid van het menselijke hart was de aanleiding tot het regelen van een scheidingsprocedure. Er zijn nog meer voorbeelden te geven, maar die komen een andere keer. Laten wij de vragen omtrent het huwelijk dieper gaan onderzoeken. Jezus sprak over de situatie in zijn tijd en actueel voor het volk Israël. Maar we kunnen de lijn zo doortrekken naar vandaag. Mag een man zomaar van zijn vrouw scheiden? Jezus kijkt terug naar het eerste begin, de schepping van man en vrouw, Gods ideale huwelijk. De wet van Mozes had op een brede basis een scheiding toegestaan. Wanneer een vrouw haar man totaal niet bevalt en er is volgens hem iets schandelijks op haar aan te merken, mag hij een brief schrijven waarin hij verklaart dat hij van haar scheidt. Hij geeft haar die brief en mag haar dan wegsturen. Deuteronomium 24 vers 1. Voor wat de wet van Mozes betreft was een scheiding niet zo slecht als het huwen met een vreemdeling. Bijvoorbeeld wanneer een dochter van een priester in Israël een vreemdeling trouwde, werd ze uit het volk verstoten. Maar in de loop van de tijd verloor de wet van Mozes haar betekenis. De hardheid van het menselijke hart vond de meest vage gronden waarop echtscheiding werd verleend en toegekend, zoals het aanbranden van het eten en het verbranden van brood. Maar echtscheiding is niet Gods oorspronkelijke plan. Scheidingen zijn een gevolg van de zonde. Wat men ook kan zeggen van een scheiding, altijd is een zonde betrokken bij de oorzaak. Jezus geeft het aan in zijn antwoord aan de Farizeeën. Waarom heeft Mozes de echtscheiding toegestaan? Opdat uw hart van steen is. Het huwelijk is de sterkste en innigste vriendschapsband tussen een man en een vrouw. Een vriendschap waar de liefde op alle terreinen, zowel geestelijk als lichamelijk, heerst. En uiteindelijk is het de seksuele liefdesdaad waardoor man en vrouw tot één vlees worden. 1 Korinthe 6 vers 16. Het is het moment waarop God een man en een vrouw samenvoegt. Het is de bezegeling van de nieuwe relatie en gold niet alleen voor Adam en Eva, maar voor elk huwelijk. Er is niets mee te vergelijken. Daar komt nog bij dat het huwelijk als beeld wordt gebruikt om de onderlinge betrekking tussen Christus en zijn gemeente, zijn kerk, aan te duiden. Vanwege de hardheid van het menselijke hart heeft de Heere God de scheiding toegestaan. God is genadig voor ons mensen. Laten we er dankbaar voor zijn. Maar het is niet Gods oorspronkelijke plan. Wij moeten onderkennen dat we in een losbandige cultuur leven. Wij zijn allemaal zondaars. Maar er is een genadige God. Hij kan zelfs moordenaars vergeving schenken. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Hij kan ook veroorzakers van echtscheidingen vergeven. De Farizeeën wijzen Jezus op Deuteronomium 24 vers 1. Zij stelden het voor alsof er op die plaats sprake is van een gebod van Mozes. Waarom heeft Mozes dan gezegd dat de man van zijn vrouw mag scheiden? Weet Jezus het beter dan Mozes? Immers, als een vrouw zo'n brief kreeg, dan mocht het toch wel? Dan had ze de vrijheid om te hertrouwen. De Heer Jezus laat in zijn antwoord zien dat het niet om een gebod gaat, maar om het regelen van een hopeloze situatie. Mozes had geen gebod tot scheiding gegeven, maar stond deze toe om een situatie te redden die chaotisch was geworden en waarin het voortduren van het huwelijk onmogelijk scheen te zijn. Er is dus sprake van een concessie. In het begin bestond er geen echtscheiding en ook geen polygamie. De eerste die polygamie bedreef was Lamech uit het geslacht van Kain, Genesis 4 vers 19. In latere tijd was het volk zo ver afgedwaald van de oorspronkelijke bedoeling dat de wet niet meer kon worden gehoorzaamd. Het gevaar bestond dat een man zijn vrouw mishandelde of zelfs probeerde te doden om zo van haar af te zijn. In dat geval
was het ondanks alles toch beter om te scheiden. God heeft het zo niet bedoeld. En de Heer Jezus? Hij accepteert geen grond waarop een mens kan scheiden dan alleen hoererij, porneia. Overspel verbreekt het huwelijk fundamenteel en daarom staat Jezus toe dat het ook formeel wordt verbroken. Kunt u zich voorstellen dat de leerlingen van Jezus reageren met: als de verhoudingen tussen man en vrouw zo liggen, kun je beter niet trouwen? Ja, dat is zeker, het voorkomt veel problemen. Maar uit welk denken komt deze uitspraak voort? We krijgen de indruk dat de leerlingen van Jezus nog behoorlijk gevangen zitten in de Joodse gedachtenwereld. Als het huwelijk zo moeilijk te ontbinden is, dan is het een zwaar juk dat beter niet opgenomen kan worden. Het huwelijk is voor hen geen zegen meer, zoals God het heeft bedoeld, maar een zwaar juk. Wat hadden ze dan moeten zeggen? Ik denk dat iedere gelovige die getrouwd is zichzelf moet afvragen: hoe kan ik deze instelling van de Heer God benutten voor het Koninkrijk van God, tot welzijn van mijn vrouw, de kinderen, mijn medemensen en mezelf? Het antwoord dat de Heere geeft sluit aan bij wat zijn leerlingen in vers 10 zeiden. Een mens kan beter niet trouwen. Jezus spreekt hier over de wenselijkheid niet te trouwen. Maar de reden die hij geeft is geheel anders dan die van de leerlingen. Het is niet aan allen gegeven het ongehuwd zijn als beter te beschouwen. Aan hen die het wel gegeven is, wordt aan het slot van vers 12 gesproken. Jezus geeft aan het begin van vers 12 aan dat niet iedereen zal begrijpen wat hij zegt. Het begrijpen wat de Heer bedoelt betekent hier meer dan een intellectuele opvatting. Het drukt ook een morele handeling van de wil uit. Zoals alleen gelovigen de christelijke ethiek begrijpen, zo worden speciale gaven ook alleen door hen begrepen die ervoor openstaan en ze ontvangen. Jezus zegt dat sommigen geboren zijn als enig. Dat wil zeggen dat zij vanaf hun geboorte gehandicapt zijn, zodat een seksueel verlangen bij hen ontbreekt. Anderen zijn zo geworden door menselijk ingrijpen. Ze zijn gecastreerd. In het oosten vormden zulke mensen een speciale klasse. Denk aan de kamerling uit Ethiopië, Handelingen 8. Beide situaties zijn uitzonderingen. In de derde plaats zijn er mensen die enig zijn in geestelijk opzicht. Het is hun gegeven, door de Heere, niet alleen de seksuele verlangens volkomen ondergeschikt te maken aan de heerschappij van het geestelijk leven, maar zelfs vrijwillig af te zien van het huwelijksleven, om zich volkomen te wijden aan het werk voor het Koninkrijk van God, zoals Paulus het verwoordt in 1 Korinthe 7 vers 7. Ik zou het fijn vinden als iedereen was zoals ik en niet trouwde, maar het hangt ervan af welke gave God in zijn genade aan u geeft. De een krijgt deze gave, de ander die. Matteüs 19 vers 13 tot en met 15. De mensen brachten hun kinderen bij Jezus. Ze wilden graag dat hij zijn handen op hen zou leggen en voor hen zou bidden. Maar de leerlingen zeiden dat ze hem niet mochten lastigvallen. Laat die kinderen toch bij me komen, zei Jezus. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel is bestemd voor wie is zoals zij. Hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen, voordat hij verder ging. Uit de manier waarop in de evangeliën de zegening van de kinderen door Jezus beschreven wordt, blijkt dat het niet maar om een paar kinderen gaat. Het gaat om een grote groep kinderen. Waar kwamen ineens al die kinderen vandaan? Waren ze toevallig in de omgeving? Is er een concrete aanleiding? Het laatste is het geval. We zullen die aanleiding voor ogen moeten houden om de geschiedenis te kunnen begrijpen. In de tijd van het Nieuwe Testament was er in Israël één bepaalde avond waarop alle ouders met hun kinderen op pad gingen. Dat weten we uit verschillende geschriften uit die tijd die bewaard zijn gebleven. Met name door een rabbijns traktaat dat Soferim heet.
Die ene bepaalde avond was de avond van de Grote Verzoendag. Op Grote Verzoendag brachten alle Joodse ouders hun kinderen direct na zonsondergang naar de Bijbelgeleerden. Waarom? Opdat zij de kinderen zouden omarmen en hen onder handoplegging zouden zegenen. In vers 15 van Matteüs 19 wordt van de Heer Jezus precies hetzelfde gezegd. Hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen voordat hij verder ging. Daarom zullen we bij het moment waarop dat gebeurde hebben te denken aan de avond van de Grote Verzoendag. Het was tegelijk de avond van de laatste Grote Verzoendag die Jezus op aarde meemaakte. Achter dat brengen van de kinderen naar de Bijbelgeleerden, op de avond van de Grote Verzoendag, zat een diepe gedachte. Grote Verzoendag spreekt van het feit dat het leven nieuw mag beginnen. Grote Verzoendag doet uitkomen dat de mens zijn of haar leven niet mag laten vastpinnen op een schuldig verleden, maar het mag richten op Gods beloftevolle toekomst. Ook op de Grote Verzoendag, waarop de Heer Jezus de kinderen zegende, was dat, door de centrale plechtigheid op die dag, weer gesymboliseerd. Alles op die dag had zich toegespitst op wat er gebeurd was met twee bokken. Eén bok was geslacht en het bloed van die bok was door de hoge priester in het heilige der heiligen van de tempel gebracht. Door dat bloed was verzoening gedaan over de zonden van het volk. Om dat te onderstrepen was daarna een tweede bok bij de hoge priester gebracht. De hoge priester had zijn beide handen op de kop van die tweede bok gelegd en daarmee waren de zonden van het volk op die bok gelegd. Iemand had daarop die bok overgenomen en naar de woestijn gebracht. Zoals die bok in de woestijn verdwenen was, zo waren de zonden van het volk verdwenen voor het aangezicht van de Heere God. Maar daar bleef het niet bij, omdat men na zonsondergang met de kinderen nog naar de Bijbelgeleerden ging. Waarom naar de Bijbelgeleerden? Men ging juist naar hen om de kinderen te laten omarmen en zegenen. En ook omdat zij de kinderen konden onderwijzen in de wet van God en zo Gods weg konden wijzen. Daar zat een diepe gedachte achter. Het verzoende leven mag geen leeg leven blijven, maar moet een nieuwe inhoud krijgen. En hoe kon dat anders dan vanuit de wet van God? Verzoening is geen eindpunt, maar een startpunt. Het leven is pas echt leven, dat wil zeggen door God gezegend leven, wanneer het niet slechts verzoend is, maar ook vernieuwd wordt. Het bloed van het offerdier en het onderwijs van de wet horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat lieten al die Joodse ouders uitkomen wanneer ze op de avond van Grote Verzoendag met hun kinderen naar de Bijbelgeleerden gingen. Zo kwamen er ook ouders met hun kinderen bij Jezus. Bij hem waren ze aan het beste, eigenlijk het enige, juiste adres. Immers bij hem komen alle lijnen van Grote Verzoendag samen. Hij was op weg om zijn bloed te geven als het lam van God dat de zonde van de wereld zou wegnemen. Hij was ook in de wereld gekomen om het verzoenende leven ten volle inhoud te geven, door de wil van God in de volle breedte en diepte te doen verstaan. Tot op vandaag wordt het geheim van Grote Verzoendag alleen echt begrepen en gekend in de ontmoeting met Jezus. Tot op vandaag wordt alleen bij Jezus het leven als verzoend en vernieuwd leven echt leven. Hoe ging het toen de ouders met hun kinderen bij Jezus kwamen? Misschien tot onze verrassing lazen we dat de discipelen de ouders met hun kinderen wegsturen. Een vergelijking met de parallelplaatsen in Lucas en Marcus laat zien dat de leerlingen van Jezus zich er boos over maakten. Ze bestraften de ouders. Ze vonden het maar niets dat de ouders met hun kinderen naar Jezus kwamen. Op die avond zochten overal in het land mensen met kinderen Bijbelgeleerden op, naar de gewoonte van die dagen. Zo kwamen er ook ouders met kinderen tot Jezus. Ook hij was een Bijbelgeleerde, een rabbi. Maar voor de discipelen was Jezus voor alles de koning.
Hij was op weg naar de troon van David in Jeruzalem. Naar hun gedachten zou binnenkort het grote moment aanbreken dat Jezus de vijanden uit het land zou verdrijven, de oude luister voor Israël zou herstellen en zichzelf op de troon van David zou zetten. Daardoor zouden zij zelf ook sleutelposities krijgen. Misschien was het dat wel wat hen nog het meeste bezighield. Vooraf, aan de kinderzegening, zagen we al dat de leerlingen van Jezus onderling ruzie maakten wie van hen wel de meeste was en de belangrijkste positie zou ontvangen. Het is begrijpelijk dat de discipelen die met deze gedachten vervuld waren, het maar niets vonden dat ouders met hun kinderen bij Jezus kwamen om die kinderen door Jezus te laten omarmen en zegenen. Als Jezus werkelijk wat wilde, moest hij zich door kleine kinderen niet laten ophouden. Er waren genoeg Bijbelgeleerden in het land die kinderen konden omarmen en zegenen. Als hij zich nu met kleine kinderen inliet, dan was er morgen wel weer iets anders dat zijn aandacht vroeg. Zo zou hij nooit op de troon in Jeruzalem komen. Vandaar dat zij de ouders die met hun kinderen naar Jezus kwamen, bestraften en terugstuurden. Toen Jezus dat zag, werd hij verschrikkelijk boos. Dat lezen we in Markus 10, vers 14. In onze vertaling staat, hij nam hun dat kwalijk. Maar dat is vanuit het Grieks te netjes vertaald. Het Griekse woord spreekt van een grote woede. We kunnen het weergeven met furieus worden. Er staat dus, toen Jezus dat zag, werd hij furieus. Het is opmerkelijk dat dit heel sterke woord voor boos worden in het Nieuwe Testament maar één keer gebruikt wordt met betrekking tot Jezus. Die ene keer is in de geschiedenis van de zegening van de kinderen. Die ene keer dat Jezus furieus werd, was niet toen hij zich verzette tegen de Bijbelgeleerden. Die ene keer was zelfs niet toen hij de handelaars de tempel uitjoeg. Die ene keer was toen hij op de avond van zijn laatste grote verzoendag op aarde teleurgesteld werd in de houding van zijn discipelen. Zonder twijfel meenden de discipelen zelf dat ze het goed bedoelden en met Jezus het beste voor hadden. Toch liepen ze, ondanks hun goede bedoelingen, Jezus verschrikkelijk voor de voeten en begrepen ze van wat Jezus wilde zo goed als niets. Jezus was op weg naar Jeruzalem, maar niet om zich daar op de troon van David te zetten, zoals de discipelen meenden. Hij was op weg naar Jeruzalem om daar aan het kruis van Golgotha te sterven. Een kruis zou zijn troon zijn, zoals al eerder een kribbe zijn wieg was. Wie werkelijk volgeling van Jezus wil zijn, zal iets van deze weg van Jezus moeten begrijpen. Het is onmogelijk Jezus werkelijk te volgen en eigen grootheidswaan te blijven koesteren. Wanneer voor de discipelen het enige belangrijke punt de vraag zou blijven wie van hen de meeste was, versperden ze niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf de toegang tot Jezus. En dat geldt voor vandaag nog steeds. Matteüs 19, vers 14 en 15. Laat die kinderen toch bij me komen, zei Jezus. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel is bestemd voor wie is zoals zij. Hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen voordat hij verder ging. En hoe het verder ging, horen we in de volgende uitzending.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een